0: zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. En wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje winnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grijpen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld 78 euro, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag. Met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

0: Radio Noordzee.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
14: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje

0: Uit de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzijdelijkste.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: specialist.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel even.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh. Dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro. Per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file na een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Hilverschot 5 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd.
9: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: is wel relax wakker worden, toch? Met Guus Meeuwis. Geef mij je angst, hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Daarvoor een Mart Hoogkamer, Billy Dansen en Grappie Sappie. Nou, iets te vroeg om een sappie te pakken. Hè? Aan de andere kant is wel ijsteedag vandaag. Staat op de kalender. Dat betekent, lekker fris wakker worden. Ook buitenspeeldag. Nationale Jantje Beton buitenspeeldag vandaag. Thema van dit jaar is geef die bel een lel. Omdat kinderen volgens de organisatie te spannend vinden om bij elkaar aan te bellen. Nou, bij mij thuis niet hoor. Dus om de paar uur staat er een kind. Kan je dochter buiten spelen? Is Ivy thuis? Mijn dochter heet Ivy. Maar goed, het blijkt dus dat de andere kinderen dat toch wel lastig vinden. En hierdoor hebben ze een gebrek aan speelmaatjes buiten. En naar buiten spelen is hartstikke belangrijk, toch? Deze ochtend gaan we wakker worden met de 200% puur Hollandse hit van Radio Noordzee. Met zometeen de Hollandse hit, flits al gelijk. Robert van Hemert heeft hier...

0: vandaag.
1: Hij heeft de Hollands Hitlist te pakken. Je gaat hem veel horen deze week. Robert van Hemert hoorde je. En Zand loopt er. En daarvoor Douwe Bob en Mo. En nog even blijven. Ja, Radio Noordzee maakt je wakker. Elke dag zo rond 7:50 ongeveer krijg je een nederpoppepper die jij zelf mag invullen. Ja, welke nederpoppepper kan je gebruiken? Welke nederpopplaat? Laat van je horen via radionoordzee.nl. Geef door welke plaat jij het liefste binnen nu in een klein kwartiertje wil horen, oké? Draai ik ondertussen die plaat van Peter Koelewijn. En maak zich erg druk, luister maar.
2: Hey!
3: Hey!
2: Hey!
3: Hey!

0: alles wat ik zoek. Ja, als je dit lekker vindt, hè. Oh, nou, goed nieuws voor je, er komt nog veel meer lekkers aan. Zometeen Freddy Lancee, klassieker. En ook Mike Petersen. Ah, yeah. Komt eraan. Radio Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
11: Heijn. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: 10 tenders alsjeblieft.
18: Ja, dat is dan 8 euro.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
19: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. En vannacht hebben opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 asielzoekers die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode misten. Omdat de nacht erg koud was, werden er tenten voor ze neergezet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag een redelijk frisse dag met veel regen. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt tot dusver niet al te veel voor. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Noordschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.

0: Ja, een klassieker van Charles en Eddie, Would I Lie to You, heeft hij goed in een nieuw jasje gestoken, hoor. Mike Peterson hoorde je. En dat doe jij.
1: Ah, yeah.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, sorry, ik vind dat zo'n leuk stukje. Kan ik uren naar luisteren. Het is tijd voor de Nederpop Pepper. Suzanne van Veen, dankjewel voor je leuke appje. Sylvan, ja, ik ben nog steeds fan van Nick en Simon. Sterker nog, ik heb zelfs een dekbedhoes ervan. Ach god, wat leuk. Zou je hoe lang kunnen draaien? Nou, daar gaan we niet lang op wachten.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

paar maanden is hij prof luiers verschonen, deze Tino Martin. Hij is ook heel vaak ineens emotioneel, zegt hij. Ja, welkom in het leven van een kerstverse papa, Tino. Dat hoort

0: Radio Noordzee.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
3: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker!
8: Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanavond om 20:30 op 6.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
12: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op een enkele plek is wat meer vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Verder veroorzaken de dagelijkse files hooguit 10 minuten vertraging. Op de N348 is een ongeluk gebeurd van Zutphen naar Deventer. Daar staat file tussen Gorssel en Epse 3 kilometer. De vertraging is een half uur.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Samen wel welten, samen met de bankzitters en Uitslover. Hoi, Uitslovertje!
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Over Uitslover gesproken. Het is woensdag alweer, 10 juni. Welkom in de Ochtendshow van Noordzee. Vandaag de nationale buitenspeeldag. Oh, we gaan lekker buitenspelen met z'n allen. Wat deed jij vroeger? Ik deed buskruiten, deed ik. En elke pijltjes schieten. Ja, vond ik leuk. Denk er een extra besje in, we gingen extra hard, weet je wel. Vandaag is het thema van Jantje Beton. Geef die bel een lel. Oftewel, bel eens aan bij je vriendje. Volgens de organisatie vinden veel kinderen het spannend om bij elkaar aan te bellen. En hierdoor is er een gebrek aan speelmaatjes ontstaan buiten. En qua voetbal, Oranje. Eerste open training van het Nederlands elftal in Kansas City. Yeeha! Riverside Stadium, Kansas City, Missouri. Het is om 5 uur Nederlandse tijd gaan ze trainen. Krijgen we daar wat van mee of niet? Zijn er wat beelden van? Nou, ongetwijfeld een samenvatting. Fijn dat je erbij bent, ochtendshow. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met een zangeres. Daarover zometeen veel meer. Maar lig jij nu nog steeds in je bed? En moet je om 8:30 op je werk zijn? Dan zou ik tegen je willen zeggen...

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

Nederlandse hitflits. Je hoorde Dave Dekker en Vespa. Was mijn eerste brommetje ook. Kan je nog jouw eerste brommer herinneren? Had je een Poeg, een Zundap of een Vespa? Ik had een Vespa. Een Vespa, ja, ik zei altijd Vespa Piaggio. Maar het is natuurlijk Vespa Piaggio. Hè? Goed, mijn Italiaans was niet zo heel erg goed. Sterker nog steeds.

Eindelijke voetballen deze middelhaven. Hij was een tijdje geleden hier in de studio en daar hebben ze een balletje liggen. Nou, die kon hij hoog houden. Ik kon wel 35 keer achter elkaar. En dat is toch knap, hè? Goedemorgen. Noordzee met Monique.

Ik weet niet zeker, maar als jij ook een soort Cheryl bent, dan heb ik goed nieuws. Want Martin Moreiro ga ik zo voor je draaien. Echte liefde, ook Vroger en Waylon, dat duet komt eraan. Plus, wij gaan ochtendkoffie drinken, eindelijk is zover met Roffel. Wendy van Houten, ze heeft een nieuwe single en dat is een zomerplaat. Maar heeft ook over de liefde te maken, hoor je zometeen hier bij Noordzee.

0: Hotel Noordzee.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help, GWC!
20: Help!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Tickets to the tribes.
27: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
29: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
30: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
31: Ik wil als Dino.
32: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor... om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist... en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
33: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
34: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
35: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
1: Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen, schrijft het AD. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgelaaid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint overwegend droog, maar in de loop van de ochtend nemen de buien toe. Het wordt slechts 14 tot 17 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. We zien twee uitzonderingen op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat file door een auto met pech tussen de afrit Almere Haven en Eemnes. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Vouwsplantage. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht.

0: single van René Vroeger samen met Waylon. En hoe de liefde gaat, hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend ochtendkoffie drinken we met Wendy van Houten. Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, fris en fruitig, hè, op de woensdag?
2: Ja, altijd. Altijd fris en fruitig.
0: Ja, ben je een ochtendmens eigenlijk, of niet?
2: Vroeger niet, maar tegenwoordig, nu ik wel ouder word, ja. In de ochtend krijg ik veel meer gedaan.
0: En dat, je zegt erbij, omdat ik ouder word, heeft dat ermee te maken dat je ouder wordt, ja?
2: Ja, dat denk ik wel. Vroeger was het natuurlijk uitslapen, stappen.
0: Ja.
2: En nu draaien we het om. Ja. Dan zijn we morgens actief en dan gaan we op tijd naar bed.
0: Ja, 7:30 lig je al in bed natuurlijk, Wendy. Ik snap het.
2: Voor de week zelf, ja.
0: Gefeliciteerd met jouw nieuwe single, een zomerplaat, Spaans Benauwd. Vertel eens eventjes.
2: Ja, dankjewel. Ja, Spaans Benauwd. Liedje opgenomen bij Jeroen en Robert.
0: Welke?
2: Van Vredeveld, Rusje.
0: Ja.
2: Music. Normaal gesproken ben ik bij Manfred, dus ik heb een klein uitstapje gemaakt.
0: Oh, waarom was dat?
2: Ja, verder proeven. Niet de mail Manfred, want ik blijf daar ook opnemen, maar... Ja, deze kreeg ik aangeboden en ik vond het zo'n lekkere plaat. En studio ingedoken en ja, kon hem niet laten liggen.
0: Nee, moet ook kunnen soms, hè? Verandering van spijsdoet zingen, toch?
2: Ja, en hij is zo lekker. Hij ligt zo lekker in de mond.
0: Ben je trouwens iemand die graag lekker ligt te bakken in Spanje, of niet?
2: Ik hou van de Spaanse zon, absoluut.
0: Ja.
2: Maar het liedje is eigenlijk, het Spaanse Benauwd, het gaat eigenlijk over iemand die stiekem verliefd is op haar beste vriend. En dat durft ze niet te vertellen, want dan krijgt ze het Spaans benauwd bij de gedachte dat ze daarvoor uitkomt.
0: Ja, natuurlijk, ja. Dat is een ramp in de familie, in de vriendenkring.
2: Ja, want ja, je kan je vriendschap ermee op het spel zetten.
0: Ja, ja. Is het uit je persoonlijke leven, dit verhaal, uit het leven gegrepen?
2: Nee, totaal niet.
0: Oh, dat niet.
2: Het staat heel ver van mij af.
0: Ja, ik wou toch even checken, Wendy. Nee, een hele leuke plaat. We gaan hem zo hier draaien bij Noordzee. Wat zijn jouw plannen voor deze zomer? Ga je veel optreden of ga je juist naar Spanje toe?
2: We hebben natuurlijk een appartement in Spanje. Dus dan zullen we wellicht een keer stranden. Maar voor de rest loopt de agenda ook aardig vol met optredens. Dus weinig tijd voor vakantie. Veel werken, denk ik.
0: Nou, dat is alleen maar goed, toch? Dat krijg jij het niet Spaans benauwd van je bankrekening, zou ik zeggen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: pessimist.
1: Als ze er niet is, de dijk bij Noordzee. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Wendy van Houten. Ik kreeg er zelf opvliegers van. Het plaatje heet namelijk Spaans benauwd. Dit is Noordzee. Goedemorgen. Benny.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
8: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
9: Kenneth Smit.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs.
9: Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn, over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland, tussen Vlaardingen-West en Schiedam, nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij.
18: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Paul en Thomas samen. En ook Maan zo nog mee. Als ik je weer zie, hoor je...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen.
2: Hey, Stoetje.
0: Ja, welkom bij Radio Noordzee 200% puur Hollands. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat hebben we allemaal voor je geregeld. Zometeen een nieuwe single van Tessa June. Achterbank komt eraan en ook Goldband heb ik voor je. Vandaag 10 juni, woensdagochtend. Vandaag gaan de erfgenamen van RB, die willen 25 nagelaten schilderijen van onder meer Rembrandt terugeisen. Uitspraak daarvan is vandaag in de rechtbank. En de eerste open training voor Nederland, voor Oranje, de Leeuwen. Het gaat gebeuren in Kansas City, River Stadium, Kansas City. Om 5 uur Nederlandse tijd. Nou, laten we hopen dat die trainingen goed gaan, toch? Laat ik wezen. Welkom.

0: Mijn hart op de achterbank.
1: Ben ik gelijk weer terug in mijn jeugd. Zat je ook vaak op de achterbank of niet? Ja, ik wel natuurlijk. En gingen we naar Zuid-Frankrijk toe. En had mijn moeder een soort doek genaaid. Dat hing dan aan haar stoel vast aan de achterkant. Met allemaal vakjes erin. En als wij een beetje, mijn zus en ik, een beetje vervelend werden, dan zei ze: oh, kinderen, je mag weer een zakje openmaken hoor. En dan zat er een verrassing in. En dan waren we een kwartiertje stil. Zo ging dat. Op de achterbank. Tessa June hoorde je bij Noordzee.
2: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
1: Ja, de deur gaat weer open van onze mooie galerij. Kom binnen. Och, kijk eens even wat een meesterwerkje zie je, zeg. Ja, hier bewaren we klassiekers die we niet willen vergeten. En zo staan er al een aantal van hem in, maar deze plaat nog niet. En deze gaan we toevoegen. Ik heb het over de veel te vroeg overleden Rob de Nijs. We hebben zo van hem genoten al die jaren. En deze plaat willen we toevoegen. Het prachtige Bo.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

dit jaar naar de Vierdaagse in Nijmegen gaan, dan kom je hem tegen, tenminste, op het podium. Daar gaat hij optreden. Heel veel namen zijn er bekend geworden wie er allemaal gaat optreden. Frank Boeien, Lange Frans, Monique Smit, Russo, Samuel Welte, Typhoon, Ronnie Flex en ook Ronnie Ruisdaal. En Tino Martin, die je net hoorde. Plus nog vele, vele anderen hoor. Joling, Frans Bauer, Mart Hoogkamer. Och, ik kan wel doorgaan. Het is wel leuk, hè, ook die Vierdaagse. Het is wel een moeite waard. Zij weten het, hoor je hier bij Radio Noordzee in de ochtendshow. Waar je zometeen de drie J's krijgt. En nu tijd voor die plaat. Ja, oud-Hollandse hitflits geweest. De mannen, die ken ik nog van vroeger. Dan gingen we door het land heen voor een krant. Bestaat hier nog de hitkrant? Vroeger had je een blad, dat heette de hitkrant. En daarvoor deed ik een soort roadshow door het land. En deze gasten kwamen toen net op. En toen zagen we al wat het deed met het publiek. Als ze dan die bepaalde pasjes deden, dan gingen ze allemaal gillen en fluiten. En wij stonden echt te kijken van wow, wat gebeurt hier allemaal? Talentvolle mannen. En nog steeds zijn ze lekker bezig.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle AH schoonkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
15: Gedoe met je dekbed overtrek. Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
19: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
18: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. Er zijn 12 doden en 9 gewonden gevallen na een schietpartij in Johannesburg, Zuid-Afrika. Zeker 10 schutters openden het vuur in een sloppenwijk en sloegen daarna op de vlucht. De reden van de aanval is onbekend. Sinds er geen fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark mogen rijden, zijn er 39 bekeuringen en iets minder waarschuwingen uitgedeeld. Het verbod ging 2 weken geleden in. De fatbikes veroorzaakten overlast. En de Somalische scheidsrechter die Amerika niet inkwam en dus niet kan fluiten op het WK zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag 14 tot 17 graden en op de meeste plaatsen gaat het regenen. Alleen aan de kust is het droog.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Toch staan er nog wel een paar wat langere files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en Maastricht Noord, 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam, 10 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.

0: officiële kippenvelgarantie was dat van Numidia. Ik bleef geloven bij Radio Noordzee. Op de woensdagochtend. En we gaan langzaam de boel een beetje opruimen. Maar ik heb nog een paar appjes die ik moet doornemen. Dat beloofd, hè. Hier in Os zijn we de dag begonnen met een lach en een meezingmoment. We staan met 2-0 voor. Groetjes van Brenda. Brenda, dankjewel. Onderweg naar mijn werk in Delfzijl. Lucht is grijs, maar de muziek maakt me een stuk kleurrijker. Johan, sterkte daar. Ja, hier komt de zon een beetje door, maar het is een beetje wisselvallig vandaag. Hè, okay. Mijn goede voornemens was om meer te bewegen dit jaar. Ik loop extra vaak naar het koffieapparaat. Ria uit Deventer, dankjewel. En René die vraagt om een binnenlandse vlucht. Dat gaan we doen. Doen we nu gelijk.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

je vechten om een dame, hè, dat deden ze. Frans Bauer, samen met Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. Zometeen veel plezier met Wouter Koorman. En niet vergeten, tussen 12 en 1 te luisteren. Deze hele week wordt de lunch gepresenteerd door niemand minder dan Willeke Alberti, hier bij Noordzee.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow! Waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door...
14: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
14: Sneller!
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
17: Lineker!
18: Ja, Gary Lineker!
16: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
19: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
23: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: die ze eerder hadden onderweg. Abel hoorde je en Neem me mee. Een liedje over in de sleur zitten en daar dan toch weer lekker uitkomen. Goedemorgen, Wouter voor Marleen op Radio Noordzee. Ik neem je mee naar het midden van de werkweek. Want ja, die gaan we om 12 uur even lekker doormidden hakken. Het is woensdag vandaag, 10 juni, als je jarig bent. Van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met zanger Dave Dekker. Hij is 29 jaar geworden. En je zou hem kunnen kennen van die grote hit Vespa. Ook jarig vandaag, Reinoud Oerlemans.
1: Arnie. Ik dacht dat je dood was.
2: Hoe kan dat nou?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Koning Willem-Alexander heeft de relatie tussen Nederlanders en Duitsers omschreven met het nummer Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Dat deed hij gisteravond in zijn toespraak bij het staatsbanket met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw. De koning zong het nummer overigens niet. Tegen de aanwezige gasten zei hij: geen zorgen, ik zal u mijn muzikale talenten besparen. Het Duitse gezelschap is nog tot en met morgen in ons land. Jochem Meijer heeft met twee benefietvoorstellingen van zijn show Net Alsof ruim 162.000 euro opgehaald voor Stichting Wakker Worden, Wakker Worden. De stichting zet zich in voor meer onderzoek naar de slaapstoornis narcolepsie, waar de dochter van Jochem, Limoni, aan leidt. Jochem is enorm blij en zegt wat fantastisch dat er in de afgelopen weken in alle media zoveel aandacht is geweest voor narcolepsie. En wat een waanzinnig bedrag hebben we met z'n allen opgehaald. En er is opnieuw verhuisnieuws bij de Meilandjes. Het huis van Montana Meiland in Noordwijk is verkocht. Dat onthulde haar zus Maxime gisteravond in Shownieuws. Montana kan nu flink gaan klussen in haar nieuwe huis. Ze heeft volgens Maxime een echte opknapper gekocht, want dat wilde ze graag. Eind dit jaar trekt ze in haar nieuwe woning in. Tot die tijd verblijft ze in het familiehuis van de Meilandjes.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

wel grappig, het nummer is al meer dan 40 jaar oud. En de tekst lijkt nog steeds aardig actueel te zijn. België, je hoorde het goede doel. Goedemorgen en dankjewel dat je ook vandaag weer luistert naar Radio Noordzee. In heel Nederland via DAB Plus te ontvangen. En in Brabant, Limburg, Gelderland en delen van Utrecht via FM. In Amersfoort bijvoorbeeld via FM 99.5. En uit betrouwbare bron kan ik je melden dat je die in Hilversum ook prima kunt ontvangen. Noordzee nu met Justin de Wilde.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Poeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
13: Het is woensdag. Dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
14: FOMAR.
15: Het WK Voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
16: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
20: Aldi,
23: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Duimpjes zijn het. Lange Frans en Sven Verstegen, je hoort de boef op pad.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Hey, goedemorgen. Radio Noordzee staat aan met de hitflits van deze week van Robert van Hemert zo direct. En een echte Noordzee classic staat voor je klaar van Boudewijn de Groot. Maar laten we hem eerst even nemen, die duik in de geschiedenis. Vandaag is het namelijk 26 jaar geleden dat het EK voetbal voor het eerst in twee landen werd georganiseerd. Nederland inderdaad. En het andere land was België. Weet je het nog? 26 jaar geleden gebeurde dat. Frankrijk won dat toernooi. Dat was minder, hè? En vandaag nog meer sportnieuws. Want 19 jaar geleden komt voor het eerst Lewis Hamilton voor in de Formule 1. En niet onverdienstelijk, want hij wint meteen de grote prijs van Canada. Goed gedaan, hoor. Richting

Heesters. Ja, die een tijd wel kon janken. Maar niet van liefdesverdriet. Ze had even wat anders aan haar hoofd. Maar hey, het gaat allemaal weer goed. Ze is een jaar in remissie. En er zijn eigenlijk alleen maar positieve berichten te vertellen over Emma Heesters. Ja, dus laten we hopen dat het lekker zo blijft. Goedemorgen.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker!
9: Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Afnan Hannemeijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Iemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het coronatoegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Het waren Suzanne en Freek. Ze zijn al sinds hun tienertijd in stijl. En die liefde die vormt het hart van hun muziek. Dat hoor je ook wel aan alles, hè? Laten we eerlijk zijn. Jorden halverwege. Woensdag, de 10e van de 6e. Ik wou je even waarschuwen. Het kan namelijk zijn dat vanmiddag een aantal straten bij jou in de wijk worden afgesloten. Het is vandaag namelijk Nationale Buitenspeeldag. Kinderen worden aangemoedigd om lekker buiten te spelen vandaag. Dus ja, bij deze, niet schrikken als je spelende kinderen op straat ziet lopen. Dat je ze gewoon in het wild tegenkomt. En ik hoop trouwens ook niet dat we een stroomdip krijgen vanmiddag. Want ja, al die schermen van die kids, die gaan natuurlijk aan de lader. Dat kan niet anders. Laatste shownieuws, live vanaf de shownieuwsredactie. Zo direct hier muziek van Jochem Meijer en Guido van der Graaf. Na Frank Boeien. Hey,

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Het graf van Jade Kops is uitgegroeid tot een soort bedevaartsoord. Dat vertelde haar vader René Kops gisteravond in het programma Pauw en de Wit en Mogré. Volgens hem bezoeken veel mensen het graf van Jade, die 6 weken geleden op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Ze deelde jarenlang updates over haar ziekteproces via social media. Ze was voor veel lotgenootjes een voorbeeld, zei haar vader, die eraan toevoegde: dat is prachtig, dat is mooi, daar moeten we voor blijven vechten. Het huis van Montana Meiland in Noordwijk is verkocht. Dat onthult haar zus Maxime in shownieuws. Montana kan nu flink gaan klussen in haar nieuwe huis. Ze heeft volgens Maxime een echte opknapper gekocht, want dat wilde ze graag. Eind dit jaar gaat ze erin, tot die tijd verblijft ze in het familiehuis van de Meilandjes. En koning Willem-Alexander heeft de relatie tussen Nederlanders en Duitsers omschreven met het nummer Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Dat deed hij gisteravond in zijn toespraak bij het staatsbanket met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw. De koning zong het nummer overigens niet. Tegen de aanwezige gasten zei hij: geen zorgen, ik zal u mijn muzikale talenten besparen. Het Duitse gezelschap is nog tot en met morgen in ons land.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: mijn dag.
1: Oh, mama!
2: Echt hartstikke lachen.
1: Zo, heb je ook even behoefte aan... Even... Niks.
3: De link van Marleen.
1: Deze hele week is de link van Marleen oranje. En natuurlijk, omdat morgen het WK voetbal begint... en we oranje natuurlijk lekker willen aanmoedigen. Harry Vermeegen bracht een tijdje geleden zijn nieuwe single langs... samen met Stef Eckel. En toevallig of niet, hij heet Wij Zijn Oranje, dus kan prima in...
3: De link van Marleen.

0: Vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
2: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
1: Ik zit

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en

de IDEX samen met Eva de Rover. Ja, oké. Slaap lekker, hoor je. Vanmiddag in de middagshow bij René, Kobus en Jonathan is Roland Verstappen te gast. En die beste man zou je kunnen kennen van deze hit uit de 90's.

Bijna woensdagmiddag. Dat betekent zo meteen de lunch hier op Radio Noordzee. En ik ben al een en het ander aan het klaarzetten. Hageltjes, kaas. Ja, wat heeft Willeke Alberti op brood tijdens de lunch? Misschien kom je er zo meteen achter, want na 12 uur zit ze hier samen met Silvan. Een uur lang de beste muziek en hele goede verhalen. Dat weet ik zeker, dat is bijna een garantie. Ik spreek je morgen weer en dit zijn Samuel Welten en de Bankzitters. Ik ben de

0: staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
16: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
17: Boost yourself.
18: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kielen, zei van Ark. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. Ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch met Willeke Alberti.
1: Zoe Levi en Snelle bij Radio Noordzee in de lunch van Noordzee. En deze hele week is zij te gast. Ja, ze hoeft zich al lang niet meer te bewijzen. Wie kent haar niet? De moeder van de Nederlandse muziek. Deze week presenteert ze de Radio Noordzee Lunch. Dames en heren, Willeke Alberti. Ja, Willeke, goeiedag.
2: Hallo.
1: Al die woensdag gaat snel
2: zo'n week. Het gaat veel te snel. Ja. Maar ik vind het zo ontzettend gezellig. Weet je wat ik leuk zou vinden?
1: Nou.
2: Het lied wat ik samen met mijn vader heb gezongen. En ik heb het met meerdere mensen gezongen, maar er kan niemand het beter doen dan mijn vader.
1: Heel even over je vader.
2: Ja.
1: De eerste gedachte als je aan Willy denkt.
2: De liefste vader die ik heb kunnen wensen. En nog steeds mis ik hem.
1: Ja.
2: Maar zijn liedjes, ja, zijn opera's, alles wat deze man gedaan heeft, samen met mijn moeder, de twee liefste mensen in mijn leven. En weet je wat we gaan doen?
1: Nou?
2: Reisje langs de Rijn.
1: Oh, gezellig.
2: Ja?
1: Ja. Okay.

0: Ja, dat was leuk. Simon Keizer, ik heb gedanst. Ja, heerlijk.
1: Ja, Willeke Alberti te gast in de lunch. Zij is de presentatrice van dienst. En we hebben een mooie plaat klaarstaan. Het zal nooit meer zo zijn. Het verhaal achter die plaat, Willeke.
0: Het verhaal achter die plaat, het is geschreven door Margriet Eshuis en Maarten Peters. En met Maarten Peters werk ik nog steeds. En het is mijn gitarist ook, van mijn band. Dit lied is het lievelingslied van mijn kindjes. En vooral Kai, Johnny, die vonden toen ik dat had opgenomen en liet horen, toen zei ze: "Mam, het is toch niet echt waar, maar het zal nooit meer zo zijn," heet het lied. En dat is ook zo.

0: Jeroen van der Boom, weer een nieuwe plaat. Heerlijk, ik ken hem ook al zo lang. Ja. Hij is zo goed.
1: Wat is zo mooi aan zijn stem eigenlijk?
0: Ja, dat hij alles kan. Hij kan elk liedje zingen, welke het ook is. En ik vind het een heel prettig mens.
1: Ja. Ja. Over prettige mensen gesproken, we hebben nog een audiootje. Luister maar.
2: Hey, dag lieve moeders. Wat leuk om jou te horen bij de radiozender waar ik ook werk. Ik ben zo trots op je. En ongelooflijk waar jij nu staat na alles wat je hebt meegemaakt. En nog steeds staat te shinen. We houden allemaal van je. En ga vooral zo door. Hoe hippelepip, hoe hazelip. Love you moeders.
1: Het laatste, wat was dat? Hoi, hippetepip. Hoe hazelip.
0: Ja, dat is een heel verhaal. Dus iets met mijn familie, vooral met mijn dochter. Ja. Dat als er iets was en het ging de verkeerde kant uit, dan zei ze altijd: mam, hoe hippetepip, hoe hazelip, hoi. Tot het laatste toe. En dat is voor ons. Oh, en wat lief. Dankjewel, lieve schat. En succes met je theatervoorstelling. Want mijn hemel, joh. Wat ben je te goed.
1: Ja, dat is
0: mag
1: hij aan
0: het doen. Zeggen.
1: Ja, zijn theatershow is hij aan het doen, hè?
0: Ja. Het is ongelooflijk wat hij allemaal doet.
1: Ja.
0: En ook dat, alles komt weer terug. En alles is er weer. En de kinderen en de kleinkinderen en de families. Het is, ik hoop dat het nog even doorgaat zo. Met Radio Noordzee natuurlijk.
1: Ja, en met Johnny erbij natuurlijk.
0: En met
1: hoe
0: Johnny
1: leuk is dat dat hij hier is.
0: Ja.
1: Zometeen een prachtig duet wat je ooit hebt gemaakt met Rob de Nijs. Dat zometeen hier bij Noordzee.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef. Ja,
3: wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
18: Kan het ook sneller?
17: Ondernemers pakken meteen door.
18: Ik voel dat doorpakken niet.
17: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
18: Sneller.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
0: Yes!

0: Do-do-do-do-do. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Vakantieveilingen. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
5: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
4: Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
5: Radio Noordzee.
4: De Radio Noordzee Lunch. Gezellig.

0: lunchen en dat doe jij bij Radio Noordzee. Het is de lunch met Willeke Alberti deze hele week. Willeke, een gemis denk ik nog steeds voor de Nederlandse muziek. Rob de Nijs.
1: Ja.
0: Hoe goed kende jij hem?
1: De Nijs. Ik kende hem natuurlijk vanaf het begin dat hij bij Phonogram ging zingen. Ja. En er was een in het concertgebouw. Daar trad hij op met zijn broer, onder andere met het band. En ik zag meteen, ik denk, dit wordt een hele grote. Maar het is ook zo'n ongelooflijk mooi mens. En ik heb met hem natuurlijk een aantal keren mogen zingen. Maar er is één lied. En dat is ons lied, geschreven door Belinda Muldijk. En dat is één van mijn lievelingsliedjes.
0: Het nummer heet?
1: Schrijf me niet.

0: Herman Brood, Henny Vrienten in de lunch van Radio Noordzee met een bijzondere gast. En ook morgen hoop ik dat ze er is. Willeke al, Betty Willeke?
1: Ik ben er.
0: Ja, heb je morgen tijd?
1: Ja hoor. Ja,
0: veel sneller. Zou je niet gewoon elke dag een programma willen doen bij ons?
1: Daar moeten we even rustig over praten. Ja, weet ik wel.
0: Je kent de eigenaar volgens mij.
1: Lijkt me enig.
0: Ja, toch?
1: Nou ja, het zou wel heel leuk zijn hoor. Ik vind het enig om te doen.
0: Nou, fantastisch dat je er bent. En morgen dus weer. We hebben nog een paar platen. En wil jij de laatste voor nu even aankondigen?
1: Met Billy Dans? Ja, natuurlijk.
0: Ja?
1: Met Mart.
0: Met Mart. En Grappie Sappie. Tot morgen, hè, Willeke?
1: Tot morgen. Ik ga even naar de kroeg toe. Ja.

0: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AHA smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie. SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
12: Lineker. Ja, Gary Lineker.
11: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 21:30 op 6.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja!
16: Echt serieus?
15: Oh,
16: wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier TenneT niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg-Heuby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Heuby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de

0: wil.
1: Een klein beetje kippenvel is officieel toegestaan, hoor. Had jij dat ook? Volumia bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Hou me vast. Over kippenvel gesproken, ik vind dit zo ontzettend lief. Willeke Alberti presenteert deze week de Noordzee Lunch. Die heb je net kunnen horen voor ene met onze eigen Sylvan Zamen. Morgen om 12 uur zijn ze natuurlijk terug. En die lieve, lieve Willeke neemt dus iedere dag iets lekkers voor het Noordzee-team mee om mee te lunchen. Chocoladebroodjes vandaag. En ze heeft de laatste voor me achtergelaten. Ik vind dat zo ontzettend lief. Goedemiddag Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent. Stand-in voor Luc. Die hoor je straks na vieren met Wat een Middag. Want René Verkerk is lekker vrij. Het is weer één grote stoelendans. Het is vandaag natuurlijk woensdag 10 juni. Het is vandaag landelijke buitenspeeldag. Dat is goed als je kinderen hebt. Woensdagmiddag stuur ze lekker naar buiten. Weer of geen weer. En ook de internationale dag van de spoorwegovergang. Dat je dus even eraan denkt dat je moet stoppen. Maar volgens mij moet je dat iedere dag en heeft dat niet speciaal een dag nodig. En morgen natuurlijk de start van het wereldkampioenschap voetbal. Morgenavond 9 uur gaat het los. Mexico tegen Zuid-Afrika. Doe je mee met een poeltje? Wat denk je? Ik denk 2-0. Miss Bonfield komt er zo meteen aan bij Noordzee. Samuel Welte is dit eerst. En echte liefde is de

0: Binnen zonder kloppen. Stonden ze in ieder geval niet bij Gert en Samson voor de deur. Dankjewel.
1: Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
0: De Dijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is leuke nieuwe muziek. Tessa Willemsen heet ze eigenlijk. Ze komt uit Horen. Je kent haar als Tessa June. Achterbank bij Radio Noordzee.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help! GWC!
3: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
19: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Nummer 1 nog steeds in de Radio Noordzee Top 30. Cheerio, Justin de Wild. Of hij daar nog steeds staat, hoor je natuurlijk aankomende zaterdag. 2 uur sharp, een nieuwe Noordzee Top 30. Mocht je die nou missen, misschien sta je net met je kinderen op een sportveld op zaterdagmiddag. Moet je altijd boodschappen doen, stipt om 2 uur. Je kunt in de herkansing op zondagochtend om 10 uur.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: De Hollandse hitflits van deze week komt eraan. De nieuwste van Robert van Hemert, die is weer leuk zeg. Zandloopster heet die. Hoor je over een paar minuten. Maar eerst in je streektaal even een dialecthit opgraven uit een van de uithoeken van Nederland. Deze keer gaan we naar Drenthe, naar het plaatsje Zwarte Meer. Ligt in de buurt van Emmen, van Klazina Veen ook. Ik heb even moeten googlen net. Wikipedia bezocht. 3000 inwoners. Iets meer. Meest recente telling 3000. Dan kom ik zelf uit een heel klein dorpje in de buurt van Arnhem. De Steeg. Waarschijnlijk heb je er nooit van gehoord. Dat heeft er amper 1000. Dus wij uit de Steeg vinden Zwarte Meer een grote plaats. Maar dat valt dus wel mee met die 3000. Deze gasten wonen er ook in de jaren 80. Hadden ze een hele grote hit met Boer Harms. Dit zijn de Dutch Boys. Radio.

woensdagmiddag van Radio Noordzee. De week is weer door midden, je zit weer aan de goede kant. Het komende weekend is dichterbij dan het afgelopen weekend. Voetbalweekend natuurlijk. Zondagavond begint Nederland het WK tegen Japan. 10 uur 's avonds. Ik zat net een artikel te lezen. Je kunt beter eerlijk zijn tegen je baas waarom je wat later bent maandagochtend dan liegen. Dan zal je het in het geval van voetbal ook wel doorhebben. Als jij zegt, ja, ik had slecht geslapen, de kat van de buren hield me uit mijn slaap, dan weet hij wel dat jij toch voetbal zat te kijken. Wees daar eerlijk over, dan kom je er het makkelijkst mee weg als je een uurtje later wilt beginnen. Gratis tip van Radio Noordzee. Flemming, Snelle en Trobi zijn hier.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
24: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
23: Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. 2 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.
23: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Je krijgt spontaan weer zin in een lekkere warme zomer. Toch? Kid B, Martin van der Starre en Edwin Evers. Ja, die van de radio, dat heeft hier ook mee te maken. Met Una Paloma Blanca, George Baker, maar dan heel de zomer lang. Goedemiddag, Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent. Monique Smit komt eraan naar Guido van der Graaf. Waarom nou niet kleuren?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Barry Stevens stopt ermee. De van oorsprong Britse choreograaf, die vooral bekend werd met de Soundmix Show, staat komende zomer met zijn voorstelling The Importance of Being Barry voor de laatste keer op de planken. In de solovoorstelling blikt hij terug op zijn levensverhaal met fragmenten uit het werk van zijn idool Oscar Wilde. Op 26 juli valt de definitieve doek voor Barry in het Hart Museum in Amsterdam. Gerard Joling zit momenteel in Italië voor de opnames van Casa di Bo met niemand minder dan topschaatser Jutta Leerdam. Live bij Shownieuws geeft Gerard toe dat hij nog niet te veel mag verklappen van de opnames, maar dat hij wel superfan is van Jutta en dat de twee zelfs het bubbelbad hebben gedeeld. Of hij uitgenodigd is om op de bruiloft van Jutta naar verloofde Jake Paul te zingen, zegt Ger. Daar kan ik nog niet veel over zeggen, maar ik weet nog niet wanneer de bruiloft is. Maar het voelt wel goed. En het huis van Montana Meiland in Noordwijk is verkocht. Dat onthult haar zus Maxime in Shownieuws. Montana kan nu flink gaan klussen in haar nieuwe huis. Ze heeft volgens Maxime een echte opknapper gekocht, want dat wilde ze graag. Eind dit jaar gaat ze erin en tot die tijd verblijft ze in het familiehuis van de Meilandjes.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Als je een berichtje wil sturen naar de Radio Noordzee Studio, dat kan. Dat vinden we zelfs hartstikke leuk. Iets wil delen. Even wil laten weten hoe zwaar je het op je werk hebt vandaag. Misschien even die baaldag van je afzetten. Of gewoon iets leuks melden. Gebruik de Radio Noordzee-app. Als je denkt, hoe moet dat? Ik heb nog nooit met Noordzee geappt. Ga even naar de website radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuur bericht. Staat erbij. Het kan eigenlijk niet missen. En dan kan je alles wat je delen wilt kwijt aan ons. Marcel deed dat. Dankjewel voor je berichtje, Marcel. Die hoorde Hans de Boy met Alle Vrouwen. En die zegt, ik heb van het weekend op een boekenmarkt een biografie over Hans de Boy gekocht. Het wordt niet zonder jou, zo heet hij.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5:00 op 6:00.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

kunnen het nog steeds hoor. Gordon en Replay samen. Wat een gouden combinatie. Aladdin natuurlijk in. Hou je vast. 1999. Ik heb het net opgezocht. Dat is 27 jaar geleden alweer. Oh, ik dacht dat het echt veel korter geleden was. Maar ze zijn terug samen. Me Love You. Een grote hit uit de Noordzee Top 30. Zometeen.

0: middagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang
0: het. Je weekend begint met Kruif en de Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio

0: 200% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent. Emma Heesters en Russo, die hoorde je net met Liefdesverdriet. Elke ochtend word je hier wakker met Sylvan Stoet, de Noordzee Ochtendshow. En rij je naar huis middags met René Verkerk, Jonathan Mink, Kobus Boscha in Wat een Middag. En lunchen, dat doe je elke dag met een bekende artiest. En deze week, daar zijn we eigenlijk best wel een beetje trots op bij Noordzee. Willeke Alberti, misschien wel een van de meest invloedrijke, een van de meest legendarische Nederlandstalige zangeressen ooit. En het leuke is, met Sylvan blikt ze ook uitgebreid terug op haar carrière. Afgelopen maandag had ze het onder andere over een duet dat ze ooit opnam. Dans me gek, je hoort hem zo nog even. Met Ramse Shafi. En hoe dat dan precies tot stand kwam.
1: Ik kwam hem tegen ergens bij een première van Herman van Veen. En ik zei, ja, je moet iets doen. Want hij was natuurlijk al een eindje verder weg. En hij heeft het gezongen en hij kwam binnen. Hij was zonder alcohol. En toen ging hij dit lied zingen. En dat is voor mij zo ongelooflijk fijn geweest.
2: Hoe lang nog, waarvoor nog, zal

onrustbaar mijn wezen. Begrijp me, vergrijp je, bedrink je aan mijn levenslust. Pak me beet, sleut me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en dans

veel nog te geven, onblusbaar mijn wezen. Begrijp me, vergrijp je, bedrink je aan mijn levenslust. Pak me beet, sleur me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en dans

Dans me gek, Radio Noordzee met Willeke Alberti en Ramses Shaffi. Morgenmiddag weer lunchen om 12 uur met Willeke. Woordenvol persoonlijke herinneringen, verhalen achter haar grote hits. Ze gaat ze allemaal met je delen morgen en ook vrijdag doet ze dat nog één keer om 12 uur. Nu

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere banaan.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
16: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
19: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Autoset België, maar met Robert van Hemert en Donnie. Het is Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Moet dat nou, hoorde je. Zometeen Herman van Veen en ik kreeg net een appje van Jeroen. Dankjewel voor je berichtje. Als je ook iets kwijt wil aan de Radio Noordzee studio, wees welkom, vinden we hartstikke leuk. Gebruik dan even de app-button, radionoordzee.nl. Stuurbericht staat daar, zo'n icoontje. Als je dat even aanklikt, dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. En dan kunnen we contact leggen. Jeroen dus deed dat al, die zegt, hoi Noordzee, kan ik via jullie even Dave Dekker feliciteren? Ik ken hem nog van school van vroeger, hij is jarig vandaag, dus draai Vespa alsjeblieft nog maar een keer. Ik heb het even opgezocht, ja, waarom zou ik twijfelen aan Jeroen hoor, dat niet, maar 1997 is zijn geboortejaar. Dave Dekker wordt vandaag 29 van harte. Vespa komt er dus zo meteen aan, naar Guus Meeuwis en Vergant. Ik wil met je lachen, is dit bij Noordzee.

0: Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Barry Stevens stopt ermee. De van oorsprong Britse choreograaf, die vooral bekend werd met de Soundmix Show, staat komende zomer met zijn voorstelling The Importance of Being Barry voor de laatste keer op de planken. In de solovoorstelling blikt hij terug op zijn levensverhaal met fragmenten uit het werk van zijn idool Oscar Wilde. Op 26 juli valt de definitieve doek voor Barry in het Hart Museum in Amsterdam. Gerard Joling zit momenteel in Italië voor de opnames van Casa di Bo met niemand minder dan topschaatser Jutta Leerdam. Live bij Shownieuws geeft Gerard toe dat hij nog niet te veel mag verklappen van de opnames, maar dat hij wel superfan is van Jutta en dat de twee zelfs het bubbelbad hebben gedeeld. Of hij uitgenodigd is om op de bruiloft van Jutta naar verloofde Jake Paul te zingen, zegt Ger. Daar kan ik nog niet veel over zeggen, maar ik weet nog niet wanneer de bruiloft is. Maar het voelt wel goed. En het huis van Montana Meiland in Noordwijk is verkocht. Dat onthult haar zus Maxime in Shownieuws. Montana kan nu flink gaan klussen in haar nieuwe huis. Ze heeft volgens Maxime een echte opknapper gekocht, want dat wilde ze graag. Eind dit jaar gaat ze erin en tot die tijd verblijft ze in het familiehuis van de Meilandjes.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

scheelde niet eens heel veel of hij had aan de basis gestaan van een wereldtitel voetbal voor het Nederlands elftal. Herman van Veen. Bij Radio Noordzee hoorde je Hilversum 3. Ik zit momenteel al in de avond af en toe wat van die voetbalprogramma's te kijken. Terugblikken op eerdere WK's. Andere tijden sport doet dat onder andere van de NPO en ook bij Ziggo. En op allerlei online kanalen zijn terugblikken te zien. Heel vaak op 1994 voorbij. Logisch, toen was het WK ook in de Verenigde Staten, net als nu. En het mooie is, wist ik ook niet, destijds is Herman van Veen meegereisd met het Nederlands elftal om het Wilhelmus te zingen voor een uitzwaaiwedstrijd in en tegen Canada. Er zijn zelfs YouTube-beelden van als je een beetje handig zoekt. Ik ben daar zelf niet zo handig in, maar dan schijn je dat wel tegen te komen. Hij is toen ook nog een tijdje gebleven in Amerika, want stel dat Nederland de finale zou halen, dan had hij nog een keer mogen zingen. Is nooit gebeurd. Jammer, hè? Noordzee!

0: Hotel Noordzee.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
15: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
23: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
24: Kippie.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

200% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. De jeugd van tegenwoordig hoorde je en Sterrenstof. Zometeen Danny de Munk. Drieërs komen er ook aan na een van die grote hits uit de Noordzee top 30 van dit moment. De lijst met de 30 populairste Nederlandstalige hits elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. Mocht je nou denken zaterdagmiddag, dat komt me niet zo goed uit, of dat vind ik juist leuk, maar ik zou hem wel vaker willen horen. Dat kan dan op zondagochtend, de zondag daarna. Lekker aan het ontbijt van 10 tot 4.

0: Hotel Noordzee.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nune moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: Dan werpen wij even een blik op de weg. 27 files tot op heden gemeld. En dit zijn de 3 langste. A2 Utrecht, Den Bosch voor Waardenburg. Je vertraging 22 minuten. A27 Gorinchem Utrecht voor Lexmond. Door een ongeluk 3 kwartier extra. En de derde in dit overzicht op de A27 Utrecht-Gorinchem. Tussen Hagestein en Noorderloos. Je vertraging 43 minuten. Een nieuwe editie van de Radio Noordzee Middagshow. Wat een middag. Met onder andere live muziek van Roland Verstappen. En blijf hangen, want zometeen de raadsels met Menno.
4: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
7: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslaan.

0: Bij Radio Noordzee hoorde je Als de Nacht Verdwijnt om 4:08.
1: Dit is toch zo'n prachtig nummer.
0: Ja, vind ik ook een echte klassieker die we uiteraard met regelmaat draaien. Hier bij de zender met 200% puur Hollands. Goedemiddag, 4:08. Jongens, een nieuwe editie van Wat een Middag. Ja. Ik heb hier de afwezige lijst bij me.
2: Oh. Iedereen is gevlucht toen jij kwam.
0: Die ga ik even afvinken, jongens. Mijn naam is Luc, ik ben weg. Oké?
3: Okay. Ja.
0: Jonathan Mink.
3: Nee, ik leeg op deze plek.
0: Nee. René Verkerk.
3: Nee,
0: ook niet. Nou, Menno, gelukkig wel. Menno, welkom. Kobus is er ook gewoon. Waar zijn de mannen van het Noordzeeschip?
2: René had een klus.
0: Een klus?
2: En Jonathan weet ik eigenlijk niet meer. Die is gisteren bij een countryconcert geweest. Die moest vandaag bijkomen.
0: Oh, die moest bijkomen. Ja, het was ook geen best weer voor een buitenconcert.
2: Nee, maar hij zat business. Hoe heet dat? Skybox.
0: Een echte ster van Radio Noordzee. Oké, nou gelukkig zijn de belangrijkste ingrediënten daar wel. Menno en Kobus zich ook gewoon voor een nieuwe editie van de Radio Noordzee Middagshow. Op deze woensdag vandaag live muziek van Roland Verstappen. Hartstikke leuk. Ja, en natuurlijk Menno,

0: Nou, even geen René en Jonathan dus, maar goed nieuws. Want Jonathan is morgen gewoon weer terug. Vrijdag is hij er ook. En volgende week maandag is René Verkerk gewoon weer terug hier. In de Radio Noordzee Middagshow. Jongens, 10 juni vandaag. Nationale buitenspeeldag is het de vraag. Ik heb toch sterk de indruk dat die dag een beetje in het water is gevallen. Ja. Letterlijk, zeg maar. Hè.
1: Jongen.
0: Ik ben zelf ook geïnspireerd. Dus ik ben even de speeltuin ingegaan vanmiddag. Ja. Ik dacht toch even kijken hoe dat ook weer voelde, weet je wel. Ja, ja. In de speeltuin, hè. In de tijd dat ik opgroeide waren er ook nog geen PlayStations en telefoons. Dus ik ben even lekker de speeltuin ingegaan. En na 10 minuten werd me toegeroepen door een vrouw uit de buurt.
1: Nou.
0: Dat ik veel te oud ben om te wippen. Ja. Nou, ik heb even laten zien dat dat wel meevalt. Ja. Nou, ze moet nog bijkomen. Hey, het is vandaag ook International Parachute Day.
1: Oeh.
0: Dus dag van de parachute. Hebben jullie ooit parachute gesprongen uit zo'n vliegtuigje? En dan hopen dat het goed gaat?
1: Ja, René heeft het gedaan.
0: Die is een teugen geweest, daar, geloof ik.
2: Ik vond samenwonen al gewaagd.
0: Zou ik niet willen, ooit een keer?
2: Nee.
0: Ik vind het wel gaaf, moet ik zeggen.
2: Ja, ik vond geen
0: ik ben er zelf ooit wel ben ik eraan begonnen. Heb ik een intake gehad bij zo'n springinstructeur. Ja. Weet je wel, dan gaan ze je checken. Van, joh, heb je een goed hart? En ben je er wel voor geschikt? En durf je wel aan?
1: Moet het allemaal.
0: Dus ik vertelde wel een beetje dat ik twijfels had. En toen zei die man van, ja, met parachute springen is het een beetje... Als het de eerste keer niet lukt, dan is het niks voor jou. Dus ik heb het nog even laten liggen. Goed, u hoort er wel lachen. Men of Rome, daar gaan we.
3: Het raadsel van...
0: Ja. Hoe is de score deze week, Menno? Want de laatste keren dat ik dit...
1: De laatste keren dat ik dit programma
0: overnam... toen kreeg ik een beetje kritiek van de Radio Noordzee-luisteraars... dat de raadsels te makkelijk waren.
1: Oh, okay,
0: scoorde je echt een aantal punten op rij.
1: Ja, ja.
0: Zeg maar, alles wat Nederland zelf dan niet doet... dat jij toen wel een aantal punten op rij scoren. Maar we gaan het zien.
1: Nou, ik ben
0: en nieuws van vandaag. De 21-jarige Guido de Hart gaat zijn studie stilzetten... om te sleutelen aan een innovatieve raceauto. Hij heeft namelijk te horen gekregen... dat hij namens de Universiteit Twente een rallyrace mag gaan rijden in de woestijn.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dus hij mag even een paar maanden gewoon hoppakee de woestijn in... en met een eigen gemaakte rallyauto
1: Parijs-Dakar.
0: Een soort Parijs-Dakar, inderdaad. Okay. Ja, de woestijn, ik vind het altijd een fascinerende plek. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar Menno, de vraag is, waarom zie je in de woestijn nooit caravans? Is je wel eens opgevallen als je beelden van de woestijn ziet? Dat je nooit caravans ziet?
1: Ja, die zitten steeds vast in het zand, denk ik.
0: Nee. Waarom zie je in de woestijn nooit caravans?
1: Waarom zie je in de woestijn? Geen kip? Er is geen kip te zien.
0: Kip-caravans?
2: Leuk gevonden.
0: Ja, maar niet
1: zo goed. Trekken. Iets met de trekhaak? Nee.
2: We hebben maar tot 7 uur, hè?
1: Ja. Nee, ik weet het niet.
0: Menno, waarom zie je in de woestijn nooit caravans?
1: Nou?
0: Kamelen hebben geen trekhaak.
1: Oh. Je zat in de buurt,
0: jazeker. Hey, jongens, aan de kade in Amsterdam ligt sinds een paar dagen... het jacht van de Amerikaanse miljardair Robert Sands voor anker. Het schip kostte 70 miljoen euro. Is 70 meter lang en vaart onder de Jamaicaanse vlag. Ik ben zelf niet zeeziek, maar mijn vriend Harry... die ging laatst ook een boottocht maken.
1: Ja.
0: Maar die wordt er altijd misselijk van. En daarom ging hij even naar de dokter van tevoren. Die zegt, joh, dokter, ik word altijd zo zeeziek. Is daar wat aan te doen? Dus die dokter zegt, nou, je moet vlak voordat je de boot opstapt... moet je een liter tomatensoep eten.
1: Tomatensoep?
0: Ja, dus mijn vriend Harry zegt, joh, een liter tomatensoep... helpt dat dan tegen de zeeziekte? Nee, dat niet, zegt die dokter. Maar het kleurt wel mooi in het blauwe water. Hey, en raad wat je nog doen, jongens? Even ja, toch zijn gezellig. Jongens, sinds deze maand ligt er een nieuw product in de schappen in de supermarkt. Misschien al wel gezien. Smeerkaas met augurk.
1: Huh?
0: Dus je had altijd al normale smeerkaas natuurlijk. En nu is er smeerkaas met augurk erin.
1: Dat lijkt me helemaal niks.
0: Uiteraard van onze grote augurkenkoning Kesbeke natuurlijk. Kesbeke,
1: ja.
0: En Menno, jij bent van de dieren. Vind jij leuk, hè?
1: Ja.
0: Waarom eet een koe geen augurken? Dus waar is misschien opgevallen? Waarom eet een koe geen augurken meer?
1: Hij krijgt het potje niet open.
0: Hij krijgt zijn hoofd niet in het potje. Nou, eentje goed, Menno. Dan kunnen we even voor juichen, toch, jongens?

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Af en toe slaap je hier.

0: Jeroen van der Boom en Luchtballon bij Radio Noordzee. Nog 9 dagen, 218 uur, 13.000 minuten en 787.165, 64, 63, 62 seconden. En dan gaat Jeroen van der Boom beginnen aan Toppers in Concert in de Johan Cruijff Arena. Kijk of het net zo vol loopt als bij Harry Styles. Je hoorde Jeroen nu solo Luchtballon bij Radio Noordzee om 16:50 op deze woensdag, de 10e van juni, de middagshow zonder René en Jonathan een dagje. Maar gelukkig is Kobus er wel gewoon. Trouwe tweevoeter. En Kobus, wat gebeurt er allemaal op deze 10e van juni?
1: Nou ja, het is sowieso een bijzondere dag, want het is buitenspeeldag. Daar komen we straks nog wel even op terug. Maar eerst even de dag, het nieuws van de dag. Want ja, dat heb ik nodig om iemand te kunnen bellen met een wat toepasselijke naam.
0: Ja.
1: Nou, kwam mij net ten oren en ik hoorde het in de klas, in de krant, en ik hoorde het ook net in het nieuws. Rijkswaterstaat gaat stoppen met asfalteren in het noorden van Nederland. Want het geld is op.
0: Het geld is op.
1: Het geld is op.
0: Oké, ik heb net mijn wegenbelasting overgemaakt. Daar kan ik mee stoppen of moet het verdubbeld worden?
1: Nou, alsof je wat extra wil overmaken. Want ze kregen van het Rijk 2,8 miljard... voor het repareren van de snelweg.
0: Dat is weinig, vind ik.
1: Dat is weinig. Ja, het was snelweg. In het noorden van het land zijn ze boos. En dan kan ik me iets bij voorstellen. Helemaal als je kijkt naar de staat van het asfalt in ons land. Hè. Heel veel gaten in de weg en bruggen die op instorten staan. Maar goed, geen asfalt. Dan maar even bellen met...
2: Kobus, belt je zomaar even op.
3: Hallo?
1: Goedemiddag, spreek ik met meneer Klinkers.
3: Ligt eraan wie u bent.
1: U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
3: Ja.
1: Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
3: Ligt eraan wat u ermee gaat doen, meneer. Ik heb ook al eens een keer een misgreep gehad. Dus daar kun je nog jaren last van hebben.
1: Nou, u heeft voor mij niks te vrezen. De vraag is heel simpel. Die luidt namelijk, hoe gaat het met u?
3: Waarom vraagt u, hè?
1: Nou, dat zal ik u uitleggen, meneer Klinker. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in ons land, gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
3: Oh.
1: En nou las ik net in de krant dat Rijkswaterstaat stopt met asfalteren, want het geld is op. Ik denk, bel even met een paar klinkers.
3: Ja.
1: En dan kom ik bij u terecht.
3: Ja, ik zou ze gauw weer uittrekken.
1: maar meneer Klinkers, hoe gaat het met u?
3: Nou, gaat wel. Ik ben gewoon actief nog. En ik doe mijn leuke dingen. Een beetje sporten, een beetje van dit en een beetje van dat.
1: Oh.
3: En dat is het.
1: Nou, u antwoordt uitgebreid. Want normaal als ik dit vraag, hoor ik regelmatig altijd als ik vraag hoe gaat het met u. Nou, gaat goed.
3: Ja.
1: Maar u bent wat uitgebreider.
3: Nee, houdt u het maar eventjes bij die vorige klant. Dat is ook toepasselijk. Ik ben niet zo van dit soort apparatus, helaas. Ik neem het u niet kwalijk, maar...
1: Nee, ik snap het.
3: Zoveel van die dingen moeten doen ooit in mijn leven.
1: Dat kan ik begrijpen. Maar stel dat ik nu tegen u zeg dat u een wens zou mogen doen. Wat zou u dan wensen?
3: Dat het niet mijn deel werd om dit telefoontje te hebben.
1: U zou wensen dat ik u niet gebeld had.
3: Ja.
1: Zal ik u dan een andere wens voor u uit de invulling laten gaan en zal ik gewoon op gaan hangen dan?
3: Ja, dat lijkt me een hele goeie, maar doet het wel aan de goede kant, hè?
1: Dat doe ik aan de goede kant, meneer Klinkers. Mag ik u nog wel een knuffel geven?
3: Ja hoor. Hoe wilt u dat doen?
1: Die ga ik naar u opsturen.
3: Hoe doe je dat?
1: Via de post.
3: Echt waar?
1: Ja, en de post kennen, dat kan het wel even duren voordat hij er is.
3: Oh nee, maar laat maar zitten hoor. Ik vind het grappig, maar niet echt geweldig spannend.
1: Nee.
3: En ik wil een beetje een rustige dag hebben vandaag, net zoals gisteren en morgen.
1: Ja.
3: En ik vind het heel spontaan en grappig wat u doet, maar ik doe eventjes niet meer mee.
1: Nou, dat klinkt overtuigend, meneer Klinkers.
3: Oké, goed zo. Dank u wel voor uw begrip.
1: En een fijne dag.
3: En mogen het u goed gaan.
1: Ja.
3: Waar en hoe dan ook.
1: Dat vind ik een mooie boodschap. En ik wens u hetzelfde toe.
3: Nou, kijk eens aan.
1: Dag.
3: Oké. Ja, dankjewel. Dag.

0: Radio Noordzee.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
15: Oh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
12: Bij Hubo, 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
22: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
24: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
23: Zo geregeld. 123inkt.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Goedemorgen.
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
26: Mm.
27: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
28: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
29: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
30: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
31: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
30: Ja, de leeuw komt eraan.
31: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
0: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Hey, goedemiddag, 2 minuten over 4:30, Radio Noordzee met het weerbericht. Ja, buien met onweer, hagel, veel wind, graad of 17. Vanavond in het zuiden ook nog flink wat regen. Morgen ook geen droge dag, dan opnieuw 17 graden. Maar het goede nieuws vanaf het weekend, zeker vanaf zondag gaat de zon weer meer schijnen en gaan de temperaturen naar 5 à 26 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Dan werpen wij een blik op de weg. 39 files en dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. A4, Den Haag, Rotterdam voor de Keteltunnel, 35 minuten vertraging. A27, Gorkum-Utrecht voor Lexmond, ruim 30 minuten. En de 3e gemeld op de A27, dat is Utrecht-Gorkum, tussen Hagestein en Noordloos. Je vertraging daar op dit moment ruim 30 minuten. Zometeen muziek van onder andere niemand minder dan André Hazes. Schraap de stembanden maar vast, want ik leef mijn eigen leven. Hoor je zometeen. Eerst gaan we eens even kijken wat er speelt in ons kikkerlandje.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Met Kobus Bosscha.
3: Het kabinet stopt door geldgebrek met onderhoud van wegen in onder meer het noorden. En daar zijn ze daar verbijsterd over. Ze voelen zich achtergesteld en zijn bang voor onveilige situaties. De Tweede Kamer heeft twijfels bij een kabinetsplan om mensen die hulp nodig hebben in het stemhokje bij te laten staan door een medewerker van het stembureau. Dat bleek vanmiddag tijdens een debat over een wijziging van de kieswet die de bijstand mogelijk moet maken. Momenteel mogen mensen met een fysieke beperking bij het stemmen al geholpen worden door een bekende. En er komt een uitzondering op het pepperspray-verbod. Vrouwen die bedreigd worden kunnen een vergunning aanvragen en mogen het dan bij zich dragen, aldus minister Van Weel. Hij heeft naar Denemarken gekeken en daar werkt het al zo.
1: Oké, okay, Kobus, dan kijken we wat er verder nog gebeurde vandaag. Want ja, een hoop zwaar nieuws, maar is er ook wat luchtig?
3: Ja, verjaardagen bijvoorbeeld. Oh. Altijd leuk om even te kijken. Reinhard Oelemans, gisteren kreeg hij nog een Media Oeuvre Award uitgereikt. En vandaag mag hij er een jaartje mee optellen. Hij is 55 geworden.
1: Als hij dat huis in Los Angeles moet versieren, dan ben je al een weekje bezig. Nee, heeft hij dat nog of niet?
3: Want volgens mij heeft hij dat met winst verkocht.
1: Ja, Paul, man, dat was een optrekje.
3: Dat was van de weekend had hij dat gekocht, ja, toch?
1: Succesvolle man, hè, wel, Reinhard.
3: Absoluut, ja, absoluut. Esther Ouwehand, iets minder succesvol, van Partij voor de Dieren is vandaag jarig, die is 50 geworden. En Dave Dekker, die we kennen van Vespa.
1: Oh, leuk nieuw liedje natuurlijk, hè, Vespa, ja.
3: 29 jaar is die vandaag geworden.
1: Heeft hij scooter gehad voor zijn verjaardag?
3: Ik weet niet wat hij gehad heeft. Oh. Verder is vandaag buitenspeeldag. Dat is een initiatief van Jantje Beton. En ja, de gedachte is natuurlijk om kinderen een beetje aan te moedigen om al die schermen weg te leggen en gewoon de frisse lucht in te gaan.
1: Ja, toen ik opgroeide, ik ben nu 33, toen ik opgroeide, toen was er nog geen tablet, er was nog geen telefoon, er was niks. Ik ging buiten spelen.
3: Wat speelde je onder andere?
1: Stoepranden.
3: Ja, ja.
1: Weet je wel, stoepranden, nou, voetballen. Ja, in jouw tijd, toen jij opgroeide, jij bent nu 185. Dus jullie hadden nog geen bestrating, denk ik, toch?
3: Dat stoepranden ging nog niet.
1: Jij speelde al die zandpaden. Op een zandpad, of niet?
3: Nee, maar wat hadden we? Koekhappen, we hadden blikgooien.
1: Oh ja.
3: Buskruid. Ja. Tegenwoordig kun je dat niet meer roepen, want er staat gelijk de ME in je straat. Maar dan schoot je de bal weg en dan kon iedereen zich verstoppen.
1: Oh ja.
3: En die persoon die hem dan was, moest die bal ophalen en dan weer iedereen zoeken. Nou, maar touwtje springen, cowboy-indiaantje spelen.
1: Dat mag ook niet meer, denk ik.
3: Kan ook niet meer tegenwoordig.
1: Toch? Nee.
3: En doktertje spelen vond ik ook altijd.
1: Dat doe ik nog steeds wel af en toe.
3: Dat doe je af en toe nog steeds.
1: Ja, alleen niet buiten.
3: Wat dat betreft ben je nergens stout voor.
1: Nee, precies.
3: Dat blijkt wel. Ja. Nou goed, een boodschap dus aan alle kinderen van Nederland om vandaag, als het even droog is, om even de straat op te gaan.
1: Zullen wij na 7 nog even lekker buiten gaan spelen?
3: Nou, ik ga ergens wat eten met je als je het niet erg vindt.
1: Oh, ja. Dat kan ik ook buiten doen.
3: Ja, dat kan
1: een paraplu meenemen.

denk na en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

Ach, meegalmen maar. Met de basis, Hazes de basis, bij Radio Noordzee. In de middagshow, je hoorde Ik leef mijn eigen leven, 16:45. Zometeen bellen wij met een rasoptimist rondom het Nederlands elftal. Want ondanks ja, de krappe zegen tegen Oezbekistan heeft hij er vertrouwen in. De man achter de leukste oranje straat van Nederland. Maar er is wel wat aan de hand in die straat. Hoe het zit, hoor je zometeen hier bij Radio Noordzee. Na de nieuwste van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: nieuwste van Miss Montreal bij Radio Noordzee. Je hoorde schuilen in de middagshow.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
0: Inderdaad, die is er even een dagje niet, want René is lekker vrij. Mocht je Jonathan missen, die is er aan bijkomen van zijn cowboyconcert. Want ik heb hem gisteren even gezien, Kopers. Maar hij is inclusief cowboyhoed, is hij naar het optreden van zijn Zac Bryan gegaan.
3: Ja, en laarzen, cowboy laarzen.
0: Cowboy laarzen heeft hij ook, dus wat dat betreft is het een echte liefhebber. Morgen is Jonathan weer terug en volgende week is René ook weer op zijn post. 10 juni vandaag en een klein beetje opschudding, geloof ik, ja, toch?
3: Veel te doen rondom de oranje versiering aan de Haagse Marktweg, ook wel de Oranjestraat genoemd. We spraken 2 dagen geleden al met Danny van Dijk, die is zeg maar een beetje de initiatiefnemer van die versiering. 77 kilometer aan vlaggetjes. Waar je kijkt, alles is oranje. Maar goed, plotsklaps kwam er gisteren een bericht naar buiten dat de Partij voor de Dieren van de jarige Esther Ouwehand, dat die partij problemen heeft met het feit dat die bomen daar zijn ingepakt in het oranje. Het zou namelijk niet goed zijn voor de insecten die op de boom leven.
0: Zo, nou ja, we hebben de initiatiefnemer aan de telefoon, Danny. Danny, volgens mij is bij jullie een klein beetje de pleuris uitgebroken in de straat, toch?
4: Partij van de Dieren.
0: De Partij van de Dieren, ja, precies.
4: Ja, nou, ze is toevallig, ja, als ze mag even kijken, over een maandje, anderhalve maand mag ze een hele kaart met insecten ook komen halen.
0: Ja, want even, jouw levenswerk is de Oranjestraat. Bij jullie is alles al helemaal klaar voor komende zondag als we tegen Japan gaan spelen. Jullie hebben vlaggetjes, jullie hebben, nou ja, allemaal gekleurde dingen. Maar wat jullie ook hebben is de bomen in de straat ingepakt met een oranje zelf, toch?
4: Ja, inderdaad. En dat doen we al 24 jaar lang. Ja. De bomen zijn nog nooit zo mooi geweest. De wortels schieten uit de grond. Dat is niet normaal, maar de hele poeha, gelukkig is het allemaal bevestigd gisteren op tv. Je hebt een heleboel deskundigen op tv die zeggen het is goed voor de dieren en anders is het slecht voor de dieren. Ik heb de Partij van de Dieren uitgenodigd om te komen kijken, te praten met mijn

0: Dat ze lekker naar huis nemen. Dan gaan ze lekker even een tijdje daar verloceren. En dan na de WK dan mag ze terugkomen. Maar ik bedoel, het zit helemaal vol. Geloof me echt. En deskundigen praten tegenstrijdig. De ene zegt het mag. De ene zegt het is goed. De ander zegt het is slecht. Wie kan het beter weten? Ik heb me echt in verdiept. Want ik bedoel, ja, ik wil niet een paar dode bomen. Ik weet, als je een roestige spijker erin slaat, gaat die dood. Dat weet ik ook al. Dus joh, ik weet wel wat we doen. En ik bedoel, we wonen zelf in die straat. We gaan niet met dode bomen in de straat zitten. Ze zijn mooi in de bloei, ze zijn verschrikkelijk mooi.
1: Dus jij zegt eigenlijk de boel, het is in de kiem gesmoord, dit relletje eigenlijk, Danny.
0: Ja joh, het is gewoon, weet je wat het is? Ze willen gewoon even, ze weten tot de media, altijd rond die tijd, Markweg, Oranjestraat, al dat zo'n media is, en dan willen ze een gaatje meepikken. Dat vind ik niet erg, maar dan moeten ze wel naar de straat komen, dan moeten ze mijn conclaaf gaan.
1: Heel duidelijk, heel duidelijk. Komende zondag gaat het gebeuren. Kijk er naar uit. Hoe gaat de dag eruit zien komende zondag als we tegen Japan gaan beginnen?
0: Zondag wordt een superdag. Dat ken ik jullie wel een brief geven. We hebben naast een kut gespeeld. Maar geloof me echt, zondag gaan Nederland zien wat ze kennen. En geloof me, je staat heel raar in neus te kijken wat er gaat gebeuren zondag.
1: Jij gaat 's ochtends al lekker beginnen. Lekker de straat in. Voor het mooi weer zondag. Daarna een biertje open. Daarna zeg jij de overwinning. En dan ga jij s'nachts met een goed gevoel zelf onder zeil.
0: Ja, dan ga ik zelf, mijn eigen helemaal inpakken in oranje cel. Dan zorg ik dat ook helemaal onder insecten zit en de platjes en weet ik wat en een vlooie. Nee, maar dat komt helemaal goed, man. Laat dat maar aan de Markweg Oranjestraat over dat gaan. We gaan echt een positieve fight gaan we geven over heel Nederland heen. Laat Nederland heel zijn straatje versieren. Want we gaan het gezellig maken. We gaan er een mooie WK van maken. En vooral met Radio Noordzee. Even serieus, toch?
2: Mooie boodschap om mee te kappen, zeg maar, uiteindelijk, Danny.
0: De kapper. Echt, hè?
2: Ja, echt. Geweldig. Nou, sterkte.
0: Ja, jullie ook. En we horen elkaar nog wel.
2: Uitslag komende zondag, Danny.
0: 3-0.
2: 3-0. Gaan we voor tekenen. Veel plezier.
0: Groetjes.
2: Hoi.
0: Hoi.
3: Je hoort het in Wat een Middag.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of 2. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
12: Kippie.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: En dan werpen we even een blik op de weg. 35 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. A27, Gorkum-Utrecht. Voor Lexmond, je vertraging 39 minuten. A27, andere kant op. Utrecht-Gorkum voor Noordeloos, ruim een half uur. En de derde gemeld op de A58. Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. Je vertraging daar nu een dik kwartier.
5: 200% puur Hollands. Radio Noordzee, met nu.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna bij Radio Noordzee. Waar blijf je nou? TikTok, TikTok, 7 over 5. Het is de Radio Noordzee middagshow voor deze woensdag, de 10e van juni. Een dagje zonder René Verkerk, die is heerlijk aan het genieten van een vrije dag. Kobus is er gelukkig wel gewoon. Kobus, we redden het wel met z'n tweeën, toch? Of niet?
3: Wel, ja.
2: Of hebben we eigenlijk misschien toch een klein beetje versterking nodig?
3: Het zou wel leuk als we er een zanger bij zouden hebben. Dat zou wel fijn zijn.
2: We zijn toch van de muziek, Kobus, natuurlijk. Nou, ik heb een beetje naar je geluisterd, want we gaan hem verwelkomen. De man afkomstig uit het schitterende Brabantse Helmond, daarover zometeen meer, draait al tientallen jaren mee in de Nederlandse muziekwereld. Je kent hem van onder andere Helemaal Niets. Hij is een wonder. Een rijke carrière als singer-songwriter. Indrukwekkende reeks albums, optredens. Kortom, een rasmuzikant puursang. Het is grootste gezelligheid met een zachte G vandaag in het huis van de Hollandse hit. Dames en heren, Roland Verstappen. Ja, Roland, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Wat onwijs fijn dat je de reis vanuit het zuiden hebt ondernomen om bij ons aan te schuiven.
4: Ja, dat was nog niet zo simpel.
2: Nee, was niet simpel. Was
4: nee,
2: druk.
4: Nee, ja, 27 jee. Maar goed, ik ben er en hartelijk verwelkom, dat is fijn.
2: We hebben vandaag het nieuws dat Rijkswaterstaat stopt met asfalteren. Dus er komt ook geen baantje bij voorlopig hoor, op de A27.
4: Nee, we moeten het leger ergens van kunnen betalen. Dus
3: zo is het ook.
2: Ja, dan moeten die weer pang-pang gaan roepen natuurlijk, net als een paar jaar terug. Als de politie op is.
3: Mag ik gelijk een brutale vraag stellen, Robert?
4: Ja. Ja, ja.
3: Want ja, je achternaam, ben jij familie van?
2: Oh, die heeft hij nog nooit gehoord, denk ik.
4: Nee, ik ben geen familie van.
3: Geen familie, oké. Okay. Nee. Dus ja, is vaker gevraagd, denk ik, of niet?
4: Dat is vaker gevraagd, ja, natuurlijk. Maar het leuke is dat in die tijd dat ik in de top stond, zeg maar, met mijn liedjes, vroeg vader Verstappen. Jos, die vroeg hetzelfde bij de radio. Vroegen ze aan hem van, is Roland Verstappen
2: voor jou? Oh, wat leuk. Vroeg
3: aan hem.
2: Ja. Wat leuk. Ja. Leuk dat je er bent, Roland. Je bent wel een beetje van de Amerikaanse. Natuurlijk, hè, gitaarspeler. Was jij dan toevallig gisteren ook bij het country-fenomeen Zach Bryan in de Philipsstadion, of niet?
4: Nee. Ik was er niet bij, want ik had toevallig zelf een optreden.
2: Oh ja, nou ja, dan moet je dat doen natuurlijk. Hè. Ja, nee, heel Eindhoven liep vol voor. Ja. Als het Jonathan was er ook, scheen een fenomeen te zijn, toch?
4: Ja. Ja, nee, ik kan dat veel waarderen, dus.
2: Ja, mooi. Hey, nog steeds woonachtig in het zuiden. Wat is dat nou, dat zuiderlingen, ik ben zelf ook een Brabander, maar ik kan er moeilijk de vinger op leggen. Wat is het toch dat zuiderlingen vaak blijven plakken daar in de regio? Dat ze maar moeilijk loskomen van de geboortegrond. Jij hebt dat ook al sinds jaar en dag blijf je daar hangen. Wat is dat geheim, Roland?
4: Dat is de magie van het Bourgondische. Ik heb op veel plekken ook op middelbare scholen gewerkt. En onder andere in Oud-Beierland. En weet je, dat is. Dat is toch een andere. Ik weet niet, aard van de mensen, een andere beleving. Ik vind Brabant gewoon keigezellig.
2: Keigezellig, ja, natuurlijk. Ik had het al over, jij komt uit Helmond. Je woont tegenwoordig net over de grens, geloof ik. Nou, ik wil even over dat Helmonds, Roland. Ja. Want ik zat te denken, wie zijn nou de bekendste inwoners van Helmond? Of in ieder geval die er geboren zijn. Want Helmond heeft, kunnen wij onder elkaar wel zeggen, een klein beetje de naam natuurlijk. Hè? Maar er zijn best wel een aantal Helmonders die het hebben gemaakt. Nou, jij onder andere. Ja. Dus ik dacht, Roland, we spelen even het spel Herken de Helmond. Dus je hoort een mond uit Helmond. De vraag is, wie is het? Even kijken hoe goed jij jouw geboortegrond kent, oké? Okay? Dit is de eerste opgave in Herken de Helmond. Komt-ie.
5: De pauze van een paar weken is inderdaad een paar maanden geworden en gaat nog wel een paar maanden duren, want hij concentreert zich helemaal op het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, welke Helmonder is het, Roland?
4: Ja, ik heb echt werkelijk geen idee.
2: Heb je geen idee?
4: Nee.
2: Wil je hem één keer horen nog, deze Helmonder?
4: Nou, nee, ja. Ik,
5: de pauze van een paar weken is inderdaad een paar maanden geworden.
2: Ja, ik zie Kobus knikken. Wil je ook meespelen met dit spel?
3: Ja, Evert Santegoed.
2: Evert Santegoed, nou, heel goed, heel goed. Oké, okay, nou, ik heb nog twee opgaves, Roland. We kunnen het nog goed maken, hè?
4: Ja.
2: Dit is de tweede opgave in Herken de Helmond. Komt iets moeilijker wel, hoor, deze.
6: Ja, ik woon nog 39 in december. Ik heb nog 5 partijen op contract staan. Die wil ik afmaken en dan denk ik dat ik de handdoek erin gooi.
4: Nou, kijk, dat gaat over sport, hè?
2: Ja, dat gaat over sport.
4: Dan ben je bij mij het verkeerde adres.
2: Nee, zonde.
3: Het is niet Willy of René van de Kerkhof.
4: Nee. Zat ik ook aan te denken.
2: Maar. Is het Barry van Haarlem? Nee, het is Nicky Holsken. Dat is een kickbokser.
4: Oh ja, Nicky.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Heb ik nog één opgave? Ja, Roland, ik wil het niet pijnlijk maken, maar dit gaat over sport. Mag ik misschien een kleine hint? Herken de Helmond?
7: Overal, ja, op het buitenland, een eigen land. We reizen wel af.
8: En je spreekt 16 talen, volgens mij?
7: Nou, je doet alles in het Helmond. Ik kom altijd nog terug.
2: Ja, wie hoorden we daar?
4: Dan zit ik weer met mijn man Helmondse mond vol talen.
2: Kom, zeg het maar.
3: Nee, ik zou het niet weten.
2: Ja, Berry van Haarlem. Oh, dit was Berry van Haarlem. Je zegt het nog, Berry van Haarlem. Ja, nou, leuk zeg. Okay. Hey, Roland.
4: Af door de zijdeur.
2: Ja, nou ja, je woont er niet meer, dus je hoeft gelukkig niet in Helmond de straat op. Nee. Hey, zoveel jaren al aan de gang, die grote hit natuurlijk, zometeen ga je die spelen.
4: Ja.
2: Wat is er veranderd in de afgelopen jaren in de muziek wat jou betreft? Misschien ten goede of ten slechte? Of hoe heb jij het ervaren de afgelopen tijd?
4: Ja, dan praat je toch echt over 40 jaar.
2: Ja. Ik wil dat zelf niet zeggen, Roland. Je ziet er goed uit namelijk. Dus,
4: Ja, dankjewel. Maar ik ben 67 inmiddels. Dus laat ik het zo zeggen. Ik vind het avontuur van zeg maar 40, 30 jaar geleden, waar dingen nog spannend konden zijn. En dat is, vind ik, er een beetje uit. Het is, als ik jonge mensen hoor praten die muziek willen maken, en het zijn fantastische muzikanten. Ze kunnen allemaal spelen, ze zijn allemaal opgeleid. En heel getalenteerd. Mm-hmm. Maar het gaat alleen maar over een carrière. Ik hoor eigenlijk zelden nog maar van, ik wil gewoon muziek maken.
2: Ja, ja, vanuit de passie. Gewoon vanuit...
4: Ja, vanuit de passie. Ja, ja. En zo is het bij mij begonnen. Ik werk veel samen met Verde Lancee. Ja, dezelfde leeftijd ook weer. En ja, daar hoor je dus ook gewoon van, ja, ik wil gewoon muziek maken. Dus die man die werd 70 en die ging pedal steel gitaar leren spelen, weet je. Ik bedoel, ja... Dat is er veranderd. En daarnaast is de mogelijkheid om jezelf te presenteren ontzettend versnipperd. Er zijn zo verschrikkelijk veel zenders. Maar er zijn ook zo verschrikkelijk veel producten die uitkomen. Dat is allemaal makkelijker geworden met de computers en dat soort dingen. Dus je hoeft er geen 10.000 gulden meer uit te geven om een single op te nemen. Ja, ja. Dus,
2: voor- en nadelen, hoor ik je zeggen.
4: Nou ja, ik vind het voor- en nadelen. Ik vind het voordeel is dat er dus heel veel mogelijkheden zijn met social media om je te presenteren. En ik denk dat jonge mensen daar absoluut van profiteren. Dus ik denk dat er meer mogelijk is, dat het beter is geworden om jezelf om de deur te kloppen.
2: Aan de deur te kloppen, ja.
4: Dus het nadeel vind ik dat het moeilijk is om echt te scoren.
2: Ja. En het moet ook allemaal heel kort, hè, tegenwoordig. Want vroeger waren plaatjes 3 minuten, 4 minuten. Ja. Tegenwoordig moet je eigenlijk binnen 2,5 minuut moet je al klaar zijn.
4: Ja, ja, nou, dat. En dan is er een promotielijn van ongeveer 5 tot 6 weken.
2: Ja.
4: Terwijl toen mijn eerste album uitkwam in 1993... toen... de album, dat leefde gewoon een heel jaar lang.
2: Ja.
4: Er kwamen 2, 3 of 4 singles vanaf. En ik had gescoord, maar helemaal niets. En daarna waren dingen gewoon een stuk makkelijker en kenden mensen je. En, maar ja, dan liep zo'n single, die liep 3, 4 maanden.
2: Ja,
4: en, dat
2: is niet meer.
4: Dat is niet meer.
2: Nee. Dat is waar, eenmaal.
4: Dat is waar.
2: Ik hoorde jou 2,5 minuut zeggen, Kobus, dat je dat kort vindt. Maar ik sprak jouw vrouw laatst, die vindt dan de lange kant, hoor. 2,5 minuut, moet ik zeggen. Maar goed, daarover zo meteen meer. Je hoorde het Roland al zeggen, helemaal niet. Dat was natuurlijk die hit, die ga je zo meteen voor ons zingen, Roland.
4: Ja. Ja.
2: En natuurlijk ook de nieuwe single, daar praten we zo meteen over, even over verder, Bang.
4: Ja.
2: En over muzikanten uit het zuiden gesproken. Jan-Willem Roy, jou niet onbekend, denk ik natuurlijk. Geboren en getogen in Knechtsel.
4: Ja.
2: En samengewerkt met Diggy Dex en daar toch een enorme hit mee gescoord. Hoor je nu bij Radio Noordzee. En zometeen dus live Roland Verstappen hier.
0: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede.

0: Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Robert van Hemert, Zandloopster.

0: vandaag. De Hollandse hitflits van deze week. De nieuwe van Robert van Hemert en Zandloopster. Hij zingt over Pina Colada, Lada. Nou, daar zit geen weer voor de afgelopen tijd. Maar goed nieuws, hè, Kobus. Want vanaf zondag, geloof ik, gaat het weer top worden. Hè? Zon over grote temperaturen. 5 à 26 graden. Dus laten we hopen dat...
1: Waar in Curaçao zeker. Want op mijn weer-app zie ik 19 graden en een wolk.
0: Nee, hoor.
1: Ja, serieus.
0: Maar dat is de depressie die boven jouw woning hangt. Ja, dat heeft niet te maken met de bewoner dan met het weer, Kobus.
1: Niet lachen, Roland.
0: Ja, Roland zit beter te lachen, inderdaad. Die woont gewoon in het zonnige zuiden, Roland. Hè? Daar is het altijd goed weer, hè?
2: Altijd
0: goed weer. Ja. We hebben Roland Verstappen te gast. Die gaat twee liedjes voor ons zingen hier in de Radio Noordzee Middagshow. En Roland, waar ga je mee beginnen?
2: Met helemaal niets.
0: Met helemaal niets? Nou, dan zijn we klaar. Of niet? Oh, het liedje helemaal niets bedoel je. Oké, okay. Dan gaan we. Roland Verstappen live bij Radio Noordzee.

0: Houding.
1: Ronald Verstappen! In de Radio Noordzee Middagshow. Nou, Roland, de tand des tijds heeft geen vat op jou, heb ik de indruk.
0: Nee, heel weinig. Je wordt alleen maar beter.
1: Geweldig, zeg. Helemaal niets. Ook nog in de 2026-versie hoorde ik, hè? Van een klein Geert Wiltersje erin. Nou, hartstikke leuk, zeg. Hey, je blijft lekker bij ons, want zometeen nog de nieuwe single. Dus dat is meer dan de moeite waard. Roland Verstappen live hier in het huis van de Hollandse hits bij Radio Noordzee in de middagshow 17:55. Dit is nieuwe muziek van Tessa June.

0: zee.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
6: Kenneth Smit.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door.
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
9: Sneller.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Hey, goedemiddag, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien. Ook morgen verloopt regenachtig. Verder wel droog, 17 graden. Ja, en dan als het goed is na het weekend gaat het meer opklaren. En dan gaan de temperaturen weer wat omhoog.
18: Radio Noordzee, verkeer.
17: En dan werpen wij een blik op de weg. 32 files gemeld. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk. Je vertraging 20 minuten. A12 Lunetten-Den Haag voor de Meern. Op de parallelbaan 20 minuten. En de derde ook op de A12 Lunetten Oude Rijn, tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Je vertraging daar nu een klein half uur. Maakt het 6:04. Wat gebeurt er in ons land?
18: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
17: Je hoort het van Kobus Boscha.
19: Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Dolamina zegt op Radio 1, je moet de daders aanpakken. En slachtofferhulp vindt bewapening van vrouwen niet de oplossing. De bonden zijn akkoord met een sociaal plan voor ASML. Dat schrapt veel banen in het management om de bureaucratie te verminderen. In elk geval tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen en medewerkers kunnen een andere baan krijgen binnen het bedrijf. En als wegen in het noorden niet meer worden onderhouden, heeft dat grote impact op de bereikbaarheid. Dat zeggen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Rijkswaterstaat heeft geen geld meer voor het onderhoud.
17: Nou, het is zo raar nieuws. Het is bijna zeg maar een puber die dan op een gegeven moment zegt, mijn telefoonabonnement is afgesloten. Ja, waarom dan? Ja, ik heb er geen geld meer voor. Ja, maar dat weet je toch, dat je dat moet hebben, toch? Ja, kun je nou ineens geen gevulde portemonnee meer hebben?
19: Je zou verwachten dat al het geld dat wij bijvoorbeeld aan wegenbelastingen betalen, dat naar de pot gaat om de wegen te onderhouden.
17: Maar dat schijnt niet zo te zijn, toch?
19: Dat werkt, het is vestzak, broekzak is het volgens mij. En dat blijkt ook wel. En helemaal wat Roland nu zegt, we hebben veel geld nodig natuurlijk. Nou ja, immigratie, maar ook voor defensie. Dus er moet aan alle kanten moeten weggehaald worden natuurlijk, hè?
17: Ja, een beetje dat jij het geld verdient en gaat je partner vervolgens shoppen voor andere dingen, zeg maar. Zo is het een beetje eigenlijk.
19: Eigenlijk zo zou je het kunnen zien.
17: Heb jij geen ervaring mee thuis?
19: Heb ik geen ervaring.
17: Nee, precies. Wat gebeurt er verder nog in de wereld? Even in Nederland.
19: Een blunder van modeketen Zara. En die hebben al eerder een blunder gemaakt tijdens het WK met die WK-shirts, weet je wel.
17: Oh, Curaçao of niet?
19: Ze hadden dat shirt met Curaçao erop, maar dat was verkeerd gespeld. En nu in de webshop opnieuw een pijnlijke fout. let op, een schattig bedoeld klapspiegeltje...
4: Ja?
19: Met daarop het sterrenbeeld kreeft... blijkt in de Nederlandse webshop te zijn vertaald als kankerkleine spiegel.
4: Nee joh.
19: Ja.
4: Nee, joh. Nee.
19: Ja, kreeft is als sterrenbeeld in het Engels natuurlijk cancer. En als je dat laat vertalen door een vertaalcomputer... krijg je dus als Nederlandse vertaling een kankerkleine spiegel.
4: Oké. Okay.
19: Pijnlijk voor Sarah.
4: Ja, het is aangepast inmiddels, neem ik aan.
19: Ze zijn er druk mee bezig, kan ik je melden.
6: Nou, deze moet je scoren, denk ik dan.
19: Ja. Sorry, wat zei je?
6: Deze moet je scoren.
19: Ja, het wordt een collectors item.
6: Echt.
4: Bestaat die keten eigenlijk al 50 jaar, of niet?
19: Sarah?
4: Ja.
19: Dat zou je wel verwachten.
4: Nog geen Sarah gezien.
19: Ik kwam later binnen. En nog even een televisietip voor vanavond. Oh. De Reunie wordt vanavond weer uitgezonden. Een WK-special. Herman van der Zand presenteert het. En hij doet dat samen met oud-voetballers, bondscoaches en een scheidsrechter. Persoonlijke verhalen over alle WK-periodes natuurlijk. Onder andere Ronald de Boer. Bert van Marwijk, Hans van Breukelen, Michael Reiziger, Danny Blind, Hedwigis Maduro, Richard Witsche, Arthur Newman, Elderoy Elia en Björn Kuipers. Vanavond te zien dus om 21:55.
4: Ja, dus nadat we dan nou en het gewonnen hebben van Oezbekistan. Ik herhaal, Oezbekistan. Nadat we verloren hebben van Algerije, gaan we nu ook nog even terugkijken op momenten waarop we wel goed waren, begrijp ik?
19: Allemaal tactiek. Wat had je dan verwacht? Ik bedoel, Koeman laat natuurlijk niet zijn beste spel zien tegen twee vriendschappelijke wedstrijden.
4: Nee, het is bewust, zeg jij.
19: Ik zeg dat het bewust is en dat we aanstaande zondag maken we sushi van de Japanners.
4: Echt waar?
19: Ik weet het zeker.
4: Ongelooflijk. We hadden eerder al Danny van Dijk aan de telefoon, de man van de leukste Oranjestraat van Nederland. Die zijn 3-0.
19: Ja. Ja. Nou ja, Danny heeft er verstand van.
4: Danny heeft er verstand van. 3-0, ja. Zeg
19: 3-0.
4: Jij? Nou, we spreken elkaar maandag, ik hoop.
19: Ja, dat is goed.

0: Suzanne Freek in de Radio Noordzee middagshow Nooit Meer Regen verkocht 10 keer de Gelgedoom in Arnhem uit, onlangs ongekend. Vitesse is dat in 30 jaar niet 1 keer gelukt.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Geintje natuurlijk, hè. Geintje, ik ben blij dat de club nog bestaat. Je hoorde Suzanne Freek bij Radio Noordzee. Het is 5:15. We hebben Roland Verstappen te gast vandaag. Je kent hem onder andere van zijn doorbraakhit, mag ik het zo noemen, Roland? Helemaal niets? Jawel,
2: dat
0: toch? Ja, dat denk ik wel. Die heeft hij zojuist gezongen. Maar ja, onkruid vergaat niet. En dus ook jaren later nog steeds volop aan de bak. We hebben het al even gehad over jouw Brabantse roots, Roland. Ja. Jij hebt ooit ook de term, en volgens mij heet ook een van je albums zo, Brabocana in het leven geroepen, toch?
2: Ja, dat was een album wat ik opgenomen heb met de Brabantse tongval.
0: Ja.
2: En vandaar de term. En het was een beetje, ja, zeg maar, singer-songwriter, Americana
0: natuurlijk, ja.
2: Dus vandaar Brabocana.
0: Ja, en je nieuwe single, die ga je voor ons zingen. Hoe is die tot stand gekomen? Is het ook met de Brabantse tongval? Of waar komt de inspiratie vandaan? Vertel eens.
2: Ja, ik moet zeggen, bij ons in het dorp in Poppel, daar woont Alide Sidding.
0: Van de Time Bandits.
2: Van de Time Bandits. Ja. Een goede vriend van ons. Een markante figuur. En zijn vrouw, want hij is getrouwd met een 30 jaar jongere vrouw of zo.
0: Oh, en, dat hoor je nooit, de muzikant.
2: Nee, dat gebeurt zelden. Nee. Ja. En 2 jonge kinderen nou. Maar in ieder geval, die broer van zijn vrouw, die was verongelukt. En dat was een graag geziene gast in het dorp bij ons. Mm-hmm. Toen ben ik naar de kerk gegaan. En daar, die zat helemaal vol. Buiten stonden grote schermen, konden we het volgen. Van heinde en ver kwamen mensen om dat te beleven. En afscheid te nemen. En ik was zo rond 55. Ik zat in een scheiding. En ik zat zelf op met mezelf overhoop. En ik had zoiets van, kom op Verstappen. Hey, dit kan dus ook gebeuren van het ene moment op het andere. Mm-hmm. En dan is de eerste zin van het liedje, ik ben bang geworden. Maar dat was wel dat moment eigenlijk.
0: Het greep je even aan de keel, zeg maar.
2: Ja, heel erg. Ja.
0: Dat begrijp ik wel. Ja. Ja. En dan een echte muzikant maakt van zo'n gevoel dan een liedje.
2: Nou, dat was meteen toen ik thuis kwam. Had ik in 15 minuten dit liedje geschreven en er is nooit meer iets aan veranderd.
0: Maar ik geloof dat Hotel California ook in 7 minuten geschreven is, Roland. Dus als dat het voorland is, dan komt het wel goed, denk ik, toch?
2: Nou ja, als het dezelfde kant op gaat, daarom, dan teken ik ervoor.
0: Ja, leuk zeg. Je gaat hem voor ons zingen. Hij heet Bang ook, hè, de nieuwe single.
2: Ja, Bang.
0: Dames en heren, bij Radio Noordzee live in de middagshow Roland Verstappen.

0: prachtig Roland Verstappen. Woe, bij Radio Noordzee. Geweldig zeg. Mooi liedje, Roland. Super.
1: Dankjewel.
0: En je hoort het verhaal er wel in terug, waar het vandaan kwam.
1: Toch wel, hè?
0: Ja. Fijn dat je bij ons wilde zijn, Roland. Wat brengt de toekomst? Want ga je nog op tour? En waar kunnen mensen dat vinden? Je hebt Instagram, zag ik, onder andere.
1: Ja, Instagram, Facebook, dat zijn de dingen. TikTok heb ik niks mee.
0: Heel goed.
1: Ja, echt.
2: Je bent bang voor TikTok.
0: Bang voor TikTok.
1: Bang voor TikTok. Echt wel. En ja, voor de rest is alle grote artiestenbureaus, die weten mij te vinden. Maar het zijn vooral de social media waar mijn optredens op staan en dat soort dingen. Dus, en ja, de toekomst. Gewoon veel muziek maken. Onder andere nieuwe single in september.

tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.

0: de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker!
3: Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
16: 10 tenders alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan €8.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: Wow.

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Dan een blik op de avondspits. 13 files gemeld momenteel. Dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht, Den Bosch voor Del. Je vertraging een kwartier. A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. 15 minuten. En de derde op de A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden-Zuid. Door een ongeluk met de vrachtwagen. Je vertraging daar nu 20 minuten. Zometeen Maxime en Babette, Nick en Simon. En jouw kans op de exclusieve Radio Noordzee koffiemok. Blijf erbij.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Noordzee met Nick en Simon. Je hoorde alles overwinnen. Dit is de middagshow. En Kobus,
1: ja.
0: Weet jij trouwens hoe Nick en Simon in Duitsland heten?
2: Nick und Simon.
0: Nick und Simon, ja. Mooi, hè? Duitse carrière voor die mannen.
2: Ik heb ook een Duitse vrouw, dus dan weet ik dat.
0: Oh, dan weet je dat. Ja, hartstikke goed. Het is 8 minuten over 6. René Verkerk.

0: Jan en René die zijn beide even een dagje vrij. Jonathan is morgen gewoon weer terug op het honk. Maar voor iedereen die René Verkerk mist, het duurt niet lang. Want maandag is hij gewoon weer terug met de Radio Noordzee Middagshow. Kobus en Luc hier met vandaag toch goed nieuws. Want jij had net jouw weer-app even bij de hand, Kobus. Maar ik denk toch dat jouw weer-app ergens in Duitsland staat dan.
1: Nee.
0: Want ik zei van, jongens, we moeten heel even volhouden. Het is een pleurisweek qua regen en zo. Ook vandaag weer een behoorlijke buien, morgen ook nog. Maar vanaf het weekend, lees ik hier, krijgt het droge weer de overhand. Zaterdag een enkele bui niet uitgesloten. Maar de zon laat zich vaak zien. Kwik gaat klimmen richting de 20 graden. En vanaf volgende week wordt de kans op warm en zonovergoten weer groot. Als de weermodellen gelijk krijgen. En ik heb gehoord dat de weermodellen vrouwelijk zijn. Dus die moet je gelijk geven. Komt er de grens van 25 graden eindelijk in zicht. Dus het wordt echt beter, hoor.
2: Hoe is het weerbericht van het Sprookjesbos wat je nu aan het voorlezen bent?
0: Ja, is dit Kaatsheuvel?
2: Het Kaatsheuvel weerbericht.
0: Nou, ik heb een goed idee. Een van mijn beste vrienden, die is weerman. Zal ik even laten horen welke weerman dat is?
2: Wel,
0: dat is deze weerman.
3: Want vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, mogelijk opklaring. Hé, hey, daar een chandeertrekker.
0: Hé. Hey.
3: Dat is een mooi ding.
0: Ja.
3: Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één.
0: Poh.
3: Een 6320. Helemaal goed.
0: Ja, dit is Gerrit Vossers, die tegenwoordig overigens in de bezit is van een eigen John Deere. Hij heeft gewoon een eigen John Deere in de achtertuin staan. Zullen we hem morgen even bellen? Even voor het uitgebreide weerbericht. Hij is de man die het weten kan. Komt de zomer terug. Zullen we dat morgen doen in de middagshow?
2: Lijkt me een goed idee.
0: Nou, dat dacht ik. Het zomerse weer, al zouden we het maar hebben voor één dag. Dit zijn Tino en Replay.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Nou, als het goed is, kan het dus vanaf komende week weer lekker in het parkje met een biertje met je vrienden. Mark Floor en Sneller hoorde je bij Radio Noordzee, de middagshow, 6:15.
1: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Yes, tijd voor de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Want, in tegenstelling tot veel andere dingen, niet te koop, alleen te winnen hier bij Radio Noordzee. De exclusieve Radio Noordzee koffiemok, die wil je. Staat groot ons logo op en nog groter, jouw eigen naam. Kortom, als je hem wint, kun je nooit meer ruzie krijgen met je vrienden, familie of collega's over van wie die ene mok nou is. Nee, hij is gewoon van jou. Te winnen in de Reneder Popquiz. Kobus, wat gaan we doen vandaag?
2: Nou, in aanloop naar het WK voetbal, dat morgen begint natuurlijk. Morgenavond 9:30 heb ik begrepen. Dan is de openingsceremonie vanuit Mexico.
0: Zou Trump daarbij zijn?
2: Mexico City. Nee, volgens mij is de opening is in Mexico.
0: Oh, dan is hij er niet bij, denk ik.
2: Dus dan is hij er niet bij. Maar
0: hij is druk met die muur, denk ik, nog.
2: Nou, die muur is ook bijna klaar.
0: Oh, die bijna af.
2: Ja, dat heb ik begrepen. Okay. Dus, nou, in aanloop naar het WK voetbal, dat morgen dus begint, spelen we de hele week de quiz met voetballiedjes. Oh. We hebben weer een woord uit een liedje gefloten, in dit geval een scheidsrechterfluitje. En we willen weten welk woord daar thuis hoort. Het is multiple choice, dus zullen we even luisteren naar...
0: Laten we even luisteren naar de opgave van vandaag.
2: Ja, wat klinkt er vanaf de tribune?
0: Tegenwoordig kunnen dat hele vervelende dingen zijn, maar wat klinkt daar, Kobus?
2: Is dat A, hondenlul? B, het Wilhelmus? Ja. Of C, een fluitconcert? Van de tribune
0: klinkt. Nou, wat kan het zijn? A, B of C? Nog één keer opties. A,
2: hi-ha, hondenlul. B, het Wilhelmus.
0: C,
2: een fluitconcert.
0: Nou, die is te doen, zou je zeggen, toch? Ook voor niet-voetballiefhebbers. Kom maar door, stuur het naar ons door. Kan heel makkelijk via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. A, B of C. Als je het nu doet, ben je misschien wel binnen nu en een paar minuten in het bezit van die geweldige Radio Noordzee mok. En die wil je hebben. Kom maar door. Radionoordzee.nl. Laat van je horen. Net

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage.
12: Smin.
14: Boost yourself. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
18: Echt serieus?
21: 777.
18: Wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus, speelbewust.
0: Hey, goedenavond, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Ja, vandaag een buiige dag achter de rug. Vanavond is het iets droger. Morgen meer van hetzelfde. Iets zonniger 's middags, maar ook kans op regen. Temperatuur 16 tot 18 graden. Het goede nieuws is echter dat vanaf zondag zo'n beetje de zon meer gaat schijnen. En komende week gaan we weer richting de 25 à 26 graden. Lekker!
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: Dan werpen wij een blik op de woensdagavondspits. Die is bijna voorbij. 3 files gemeld momenteel. Dit zijn ze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens door controle. Je vertraging een kleine 10 minuten. A27 Utrecht-Breda voor Avelingen 7 minuten. En de derde op de A28 gemeld. Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid. Je vertraging daar nu 6 minuten.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Yes, het is 6:30 exact en Mirella is aangeschoven. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Wat leuk zeg, dat we elkaar ook een keer ontmoeten. Ik hoor altijd enorme verhalen over hoe gezellig het is als iedereen van Hart van Nederland.
3: Ja, dat vinden wij ook. Wij vinden het ook heel gezellig om even bij jullie aan te schuiven.
0: Nou, gelukkig. Vanavond weer een nieuwe editie van Hart van Nederland natuurlijk.
3: Zeker.
0: Zoals we inmiddels vertrouwd zijn. Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Nou, onder andere het verhaal van een man uit Os. Die heeft echt een goed verhaal vanavond bij het avondeten. Die is überhaupt blij dat hij het kan navertellen. Die stond namelijk in een winkel waar ze een soort van, ja, waar je zelf je tweedehands spullen kan verkopen. Een soort kringloopachtige winkel. Uh-huh. En die staat daar. Ineens komt daar een auto dwars door de voordeur, door de voorruit. Zo woep, die hele zaak bij de rij. En je ziet die man, we hebben de beelden, ook echt opzij springen. En ja, hij overleeft het echt ternauwernood.
0: Oh, zo.
3: En ja, dan vraag ik af, wilde die man die naar binnen reed?
0: Ja, was het een bewustie? Was het een bewustie? Of, maar dat,
3: misschien wil die zijn auto verkopen daar in die tweedehandszaak.
0: Ja.
3: Nee hoor, het was een gloednieuwe Peugeot, heb ik begrepen. Dus, maar we zijn er even naartoe gegaan. Die mensen die, zijn ze natuurlijk kapot geschrokken.
0: Was het een ongeluk? Of
3: ja, het was een ongeluk. Oh, okay. Het was een oudere man en hij schijnt voor het eerst een elektrische auto te hebben geleend.
0: Vroeger kon er niet zoveel misgaan met een schakelbak natuurlijk. Maar nu is het gewoon vooruit of achteruit. En het gaat natuurlijk van 0 naar 100 in een halve seconde. Dus.
3: Ik kan het zeggen, in deze categorie hebben wij toch wel regelmatig wat incidenten. Nee. Ja. En toch, nou, gelukkig is het goed afgelopen.
0: Geen gewonden, nou.
3: En we zijn eventjes langs geweest. Mooi. Nou ja, heel vaak als ik hier aanschuif, het lijkt wel een beetje alsof ik een abonnement erop heb. Maar er is altijd wel weer wat met fatbikes.
0: Oh, ja. Die gaan ook hard trouwens.
3: Ja. Eerst hadden we natuurlijk heel lang over het fatbikeverbod.
0: Ja.
3: Afgelopen week, begin van de week, hadden we het nog over speciaal fietspad met een maximum snelheid van 20 km per uur.
0: In Houten. Ja.
3: In Houten. Nou, vandaag weer wat anders. Want nu wil minister Karremans dat de ouders zich in gaan zetten van de jongeren. Om die fietsen te controleren. Dus even in de schuur te gaan kijken bij de fiets van je kind. Of die inderdaad is opgevoerd.
0: Ja.
3: Dus hij wil nu de ouders verantwoordelijk hiervoor gaan maken. En gooit er echt een hele campagne tegenaan.
0: Nou, ik wil niet stigmatiseren, maar veel ouders kopen een fatbike voor hun kinderen om ze het huis uit te hebben, toch? Of niet? Zo werkt het toch wel. Oh, dan hebben wij er even geen last van.
3: Ik weet niet. Ik vind het op zich wel een goed idee dat je ouders mede verantwoordelijk
0: zijn. Ja, dat wel.
3: Maar ja,
0: dat
3: gaat
0: wel.
3: Het werken?
0: Ja, want hoe kun je als ouder zien of die fatbike is opgevoerd?
3: Nou ja, je kan dan gaan kijken. Ik ben niet heel technisch hoor, maar ik heb het wel eventjes getagd of daar zo'n gashendel op zit, dan kan hij inderdaad fietsen zonder dat je hoeft te trappen. Dus dat is al een signaal.
0: Oh ja.
3: Je kunt kijken in de display. Is die harder gegaan dan 25? Maar je kan ook gewoon zelf even een rondje gaan fietsen.
0: Oh ja, dat kan ook.
3: Het allermakkelijkst. Als je niet heel technisch bent. Maar dat is dan dus het idee om de ouders mede verantwoordelijk te maken.
0: Ja. Nou,
3: eigenlijk klinkt het best wel logisch, hè?
0: Klinkt het logisch, maar ja, wat logisch is.
3: Je maar te doen met je puberzoon of je puberdochter.
0: Dat ze het geen fastbike hebben genoemd, hè? ze noemen het een fatbike, maar dingen gaan hartstikke snel.
3: Nou ja, als je niet meer hoeft te trappen, dan. Je kent het resultaat.
0: Zou het iets voor jou zijn? Dan kopen ze een fatbike of niet?
20: Nee.
0: Nee?
20: Nee. Ik hou niet van fietsen.
0: Je bent meer toen nog later ook al
20: even van waar
3: dan is het juist geschikt, hè? Als je niet van fietsen houdt.
20: Ja, maar op zo'n zadel zit, ik weet niet.
3: Überhaupt al niet,
20: nee.
3: Ik
20: kan er ook
3: al een dak boven je hoofd.
20: Nee.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Nou, en tot slot hebben we nog een leuk item. We zijn even langs geweest bij Leon. Leon die volgt al sinds 1987 alle wedstrijden van Oranje. EK's, WK's, wedstrijden.
0: Okay.
3: Dus als jullie denken verstand te hebben van Oranje, van voetbal. Kijk vanavond of het ook echt zo is. Want hij gaat een paar vragen voorleggen. En dan kan je kijken of je een beetje aan hem kan tippen.
0: Maar heb je hem al gevraagd of hij wereldkampioen wordt of niet? Want dat is natuurlijk, ja.
3: Dat ga je vanavond horen.
0: Ga je vanavond zien. Hoe laat gaat dat gebeuren?
3: Gaat gebeuren na de oranje zomer. En dat is een beetje zo rond 22:50.
0: Kijk eens, helemaal goed. De vragen van wereldkampioen worden. Hij wordt beantwoord vanavond. Mis dat niet. Mirella, dankjewel.

0: Cobus, doe nog even één keer je Frans Bauer imitatie.
1: Nou, oké, omdat jij het zo graag wil, maar anders doe ik het niet meer, hoor.
0: En kun je ook Jan Smit?
1: Nee.
2: Oh. Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Ja, leuk zeg, Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Fransje Bauer. Ik kan van minder goed dan jij, hè. Een van de zomerhits van dit jaar, zij hoort bij mij in de Radio Noordzee middagshow, 7:50. We hebben de René de Popquiz nog openstaan. Die gaat over het WK-voetbal wat aanstaande is. Morgen gaat het beginnen. Zondag komen wij voor de eerste keer in actie. En de vraag is, wie gaat er vandoor met die gewilde Radio Noordzee koffiemok? Al kan er ook bako in of limonade, whatever. Eens even kijken wie we blij kunnen maken.
3: Hallo,
0: Jomie. Hallo, goedenavond met Luc en Kobus van Radio Noordzee. Goedenavond.
3: Hoi.
0: Hallo. Jij luistert naar Radio Noordzee en je deed mee met de René de Popquiz.
3: Ja.
0: Nou wil ik natuurlijk niet stigmatiseren natuurlijk, maar een vrouw die dan toch op een voetbalitem reageert. Ja, ben je helemaal ingelezen in het Nederlands elftal?
3: Nee. Absoluut niet. Oh. Maar mok is altijd handig, toch?
0: Ja, dat is wel waar. Ja, dus je hebt eigenlijk geen idee hoe we ervoor staan en of het überhaupt een succes gaat worden op dat WK.
3: Nee. Oh. Nee.
0: Ga je het wel kijken of moet jij misschien onder dwang van.
3: Ook
0: niet,
3: denk ik.
0: Oh. Nee. Ook niet. Oh.
3: Nee. Ja, misschien als ze winnen. Dan kijk je de volgende wedstrijd wel.
0: Ja, ik ben een successupporter, zullen we maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, ik wilde even met jou gaan praten over 4-4-2, 4-3-3. Met de punt naar voren, met de punt naar achter. Weghorst of malen
3: daar
0: in de spin.
3: Ik ben slecht ervoor.
0: Nee, oh. Welke sport volg je dan?
3: Ja, ik doe aan paardrijden.
0: Paardrijden? Ja. Oh. En zijn we daar goed in als Nederlanders, of niet?
3: Ja. Best wel.
0: Oké. Okay. Oké. Ja, ik zie wel een overeenkomst, want ik denk namelijk dat het WK qua voetbal ook een nachtmerrie gaat worden voor ons. Dus wat dat betreft zit daar dan wel weer een. Hey, Kobus had de René de Pop quiz voor je. Vond je het moeilijk?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, nou, we gaan nog één keer naar de opgave luisteren. Dat was namelijk de volgende.
4: Van de tribune klinkt.
0: Ja, Kobus, nog één keer de meerkeuzevraag.
5: A, of in jouw geval hier, paardenlul. B, Wilhelmus of C, een fluitconcert?
3: Ja, ik denk B.
0: Jij denkt het Wilhelmus, dat nog steeds een traditie is die gaat klinken. Nou, we gaan luisteren.
4: Van de tribune klinkt het Wilhelmus.
0: Nou is er wel nog een alletje onder het gras, moet je weten.
3: Oh jee.
0: Ja, want om de prijzen echt binnen te harken, moet jij nu het eerste couplet van het Wilhelmus opzeggen.
3: Wilhelmus van
0: Nassau? Ja.
3: Ja. Nou, heb je een goeie,
0: hoor. Nee, ik zei het eerste compleet, hè, niet de eerste zin. Wilhelmus van Nassau.
3: Van Duits bloed? Ben ik van Duits bloed?
0: Ja, vaderland.
3: Ja, ik zou het niet weten.
0: Ik zou toch een wedstrijdje meepakken als ik jou was. Dan heb je het weer even opgefrist.
3: Ik denk dat het beter is.
0: We gaan hem naar je toesturen. De enige echte Radio Noordzee koffiemok. We gaan je naam er in het groot op drukken. En dan is hij hier voor altijd van jou. Gaat hij mee naar je werk of zet je hem thuis in de kast? Wat ga je doen?
3: Ik denk dat hij thuis in de kast gaat. Maar ik denk dat hij dan snel ingepikt is.
0: Nee, jouw naam staat erop, hè? Dus je raakt hem nooit
3: maar
0: meer kwijt.
3: Ik denk niet dat het wat uitmaakt.
0: Oh, nou ja. Dan sturen we gewoon een nieuwe op. Als zeg je altijd. Ja, spreken we dat af. Hey, mooie avond nog, hè?
3: Ja, dankjewel, hè.
2: Radio Noordzee.

0: Kobus. We hebben het aardig gered, hè, met z'n tweeën.
1: We hebben het volgehouden.
0: Ja, ja. Ja, je mag de volgende keer wel iets eerder zeggen van... joh, wil je koffie, Luc? Maar verder...
1: Koffie in de middag, kom
0: koffie
1: op
0: in de middag. Ja, je moet het einde van de werkdag halen natuurlijk, hè. Hey, morgen weer. Ja, René is de hele week vrij. Ja. Dus dan weet je dat vast. Morgen bellen we onder andere even met de allerleukste weerman van Nederland. Dat is deze.
2: Want vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaring. Hey, daar heb je een chandeertrekker.
0: Oh.
2: Dat is een mooi ding.
0: Ja.
2: Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320.
0: Ja.
2: Helemaal goed.
0: Ja, mooi hè. Gerrit Vossers, hij komt uit de Achterhoek Drenthe, die regio. En hij gaat ons morgen vertellen of het echt zo mooi weer gaat worden. Want we hadden een beetje oneenigheid. Ik zei de zomer komt terug. Jij zei mijn weer-app zegt 13 graden en regen.
3: Ja.
0: Nou kan het ook onze karakters zijn natuurlijk. Hè, dat ik ben natuurlijk een positieveling, puur sang, Kobus. Nou, jij bent natuurlijk toch het glas.
3: Nou ja, maar ik zal je vertellen. Ik heb aanstaande zondag heb ik nou, niet een klusje. Maar aanstaande zondag is er een groot protest bij ons op de Vecht in Neder-Oostenberg. Dus ik ben al... anderhalve week, twee weken ben ik het weer op zondag in de gaten aan het houden.
0: Oh.
3: En dat verandert elke keer, want ik heb inderdaad ook een zonnetje gezien... maar ik zie nu dat ik in de regen sta. Dus, ja.
0: Durf ik te vragen wat voor protest dat is?
3: Nou, er worden een aantal grote windmolens langs het Amsterdamse Rijnkanaal geplaatst. Dat, dat doet de provincie Utrecht, maar daar hebben wij als Neder-Oostenberg... Vreeland en Ankerveen hebben daar last
0: jullie
3: van.
0: Jullie kijken erop uit?
3: Ja. Wij kijken erop uit inderdaad. Oh, ja. Dat zijn een grote windturbines, 270 meter hoog.
0: Ja.
3: Ja, hoe bedenk je het? Ja, dat kan alleen maar bedacht worden in de Domstad natuurlijk, zoiets.
0: In de Domstad.
3: Ja. Daarom, dus aanstaande zondag ga ik daar een woordje doen.
0: Aan de andere kant, als je daar je auto kunt opladen, kopen, is dan niet erg, toch? Maar goed, dat en meer morgen allemaal in de nieuwe editie van de Radio Noordzee Middagshow. Heel veel plezier met de non-stop 200% puur Hollandse. Morgenochtend om 7 uur start je je dag weer met Sylvan Stoet. En dan zeg je tegen Sylvan Stoet...
4: Dat is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen.
0: Maak me nou

extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trek.

0: Bijster.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door.
14: Ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
14: Sneller.
15: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie!
18: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
19: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
22: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
3: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere banaan.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Elf!
15: GWC!
14: Elf!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes.
21: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
26: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
0: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: SBSS trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker. Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld, 123inkt.nl.
5: Nu bij Leenbakker, 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modeplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiase olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist, 10 anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijs koffie voor mevrouw. Mm.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. Ah.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
8: Oranje. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel.

0: om te beschermen.
1: Atap.
0: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP nieuws.
9: Radio Noordzee. 200% puur.

0: mensen op onze zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.

0: het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help, GWC! Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moesten we het boek mengen. Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.

100% puur Holland. Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Robert van Hemert.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bij de alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Hey jij daar.
4: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
4: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme

0: ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis.

0: We claimen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
4: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
0: De laatste keukentrends. Keukenloods heeft het.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel.

0: dan Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

deze nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke.